0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay...

0: Huawei, net als Saoedi-Arabië, uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien, met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0.

0: wedstrijd feest.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Samuel Welten met De Leeuw Komt Eraan. Ja, en daar komt er zeker aan, want we zijn een ronde verder, heb ik begrepen. Dus dat komt allemaal goed. Ja, ik ben geen voetballiefhebber, dus ik heb het allemaal niet gezien. Ik heb wel van alles en nog wat langs horen komen en langs bij de koffieautomaat. Want iedereen schijnt in één keer bondscoach te zijn. Maar ja, genoeg erover. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 trottelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En zo rond, nou wat zal het zijn, 8:50 meestal, krijg je een voorproefje op het tweede uur. En dan gaan we een heel klein stukje terug in de tijd. Namelijk naar vorig jaar. En dan krijg je een voorproefje. Dus een hele lekkere plaat om je weer een beetje in de stemming te krijgen. We gaan snel door. Onderweg. Niet de nieuwe, want hij was vorige week nieuw. Alex Warren met Passenger. Daarvoor Shakira samen met Burna Boy. En die plaat heet Die Die. Maar hier is eerst de nieuwe single, dit keer wel, van Olivia Rodrigo. En die heet Stupid Song.

Wat een hit, hè, afgelopen week. En dan moet ik je zeggen, de studio die zit hier bij Castellum helemaal bovenin. Dus moet je eerst een aantal trappen op. En dan kom je in de studio en boven mij zit een plat dak. Dus daar kan je wel nagaan. Dan staat het zonnetje lekker op de hele dag. En ja, dat koelt 's nachts natuurlijk bijna niet af. Dus het is hier nog steeds flink warm. Er staan er wel een aantal airco's aan. Dus als je denkt, wat hoor ik allemaal brommen? Dat zijn een aantal airco's. Maar het is nog steeds tropisch. Oh, niet te geloven. Ja, dat zijn we niet gewend, hè. Temperaturen van boven de 30 graden. Oh. Ja, en dan na te gaan dat ja, Tom Puik zit nu in Spanje. En die heeft het daar nog warmer. Oh, moet er niet aan denken. Maar ja, we gaan snel door. Onderweg de nieuwe single van D-Double. Samen met Boef. En de plaat heet Andersom. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Justin de Wild met Stereo. Maar hier is eerst Bruno Mars met zijn nieuwe single On My Soul.

0: fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan opzoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemist.

Ja, het sampletje van I've Got 500. En dan gaan ze zingen over hoe ze de politie kunnen ontvluchten. Ik weet niet of je dit zomaar kan uitbrengen. Ja, tuurlijk mag dat, maar ik weet niet of het slim is. Ja, en dan eet je nog boef ook. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan snel door. Onderweg, Robert van Hemert. Een hele snelle stijger momenteel in de top 40. Met zijn nummer Zandloopster. Daarvoor hoor je de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40 van deze week. En dat is Harry Styles met American Girls. Maar hier is eerst Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

een heel bijzonder project. De nieuwe single van Andrea Bocelli. Samen met David Guetta. En daar zingen ook nog een paar andere mensen mee. Elia en Megan Thee Stallion. En de plaat heet DNA. En dat is, ja, hoezo is dat heel bijzonder? Omdat je natuurlijk house met opera gaat mixen. Ja, ik vind het wel apart klinken. Misschien wordt het nog wat. Straks, en dat is over ongeveer, nou pak een beet, 20 minuten. Dan hebben we het tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin gaan we maar een heel klein stukje terug in de tijd. Namelijk naar het jaar 2025. En ik heb nu alvast een voorproefje om je weer een beetje in die stemming te krijgen. Ja, het is maar een klein stukje terug. Je zal de plaat ongetwijfeld nog kennen. Hier is Fleming samen met Mart Hoogkamer. En 100%.

100%. En straks in het tweede uur dus nog veel meer platen uit 2025. Wij gaan snel door. Onderweg Another samen met 54 Ultra. En de plaat heet Talk To You. Daarvoor de tip van mij. Die is momenteel helemaal hot, die plaat. Dus ik denk, die maak ik gelijk tip. Rutger van Barneveld. En hij zingt Zwoele Zomernachten. Maar hier is eerst Sienna Spyro met Material Lover.

als je het nog niet warm had, dan heb je het nu wel naar deze plaat. Talk to You was dat. Ik heb nog een paar platen voor je klaar liggen. Dan gaan we naar het nieuws en het lokale nieuws. En daarna het tweede uur van De Winter Draait Door. Met daarin alleen maar platen uit 2025. Onderweg Antoon met De Enige. Maar hier is eerst de nieuwe single van Kitschkrieg. Samen met Blumengartner. En de plaat heet Goed Genoeg.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van de Winterdraai door. Ja, dit uur dus alleen maar platen uit 2025. En je hoorde net Justin Bieber met Daisies. Nou, wat heb ik dus meegenomen? Alleen maar platen uit 2025. En het zijn hele leuke platen, hele bekende. Dus de meeste zal je ongetwijfeld wel kennen. Ja, ik hoop dat het een beetje koeler wordt hier. Maar het wordt volgens mij alleen maar warmer. We gaan er even drie achter elkaar draaien. Onderweg Lola Young met Messi. Daarvoor Even Serieus met Baila de Gasolina. Maar hier is eerst Davina Michel met I Won't Let Go.

voor degenen die dachten dat dit over de voetballer ging, Messi. Nee, dat gaat niet over die voetballer Messi. Die Argentijn, die momenteel dus echt de topscorer is van de WK. Aller tijden, ja, daar gaat het niet over. Nee, het gaat erover dat ze er een troep van maakt. Daar gaat het nummer dus over. Ik heb weer drie knallers voor je klaar liggen. Onderweg Samuel Welten. Misschien ken je dat nummer nog wel. Van die Maserati en dergelijke. Daar gaan we straks naar luisteren. Echte liefde is te koop. Daarvoor Gracie Abrams met That's So True. Maar hier is eerst Lustrum met een heleboel vrienden. En de plaat heet Lotje.

het is echt zo. Hè. Ja, of het echte liefde is, ik heb geen flauw idee. Maar ik was van de week was ik even bij het strand bij Scheveningen. En toen reed er een hele dikke Ferrari voorbij met een hele oude man erin. En daarnaast zat een jong grietje. En ik denk niet dat het zijn dochter was. Nee, dat denk ik niet. Dus ja, of het echte liefde was, weet ik niet. Maar ze ging wel voor de centjes. Dat was één ding wat zeker is. We gaan weer snel door. Drie platen die ook lekker waren in 2025. Een paar nummer 1 hits erbij. Eentje die heel lang op 1 stond. Straks hoor je David Guetta samen met Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. Daarvoor Lady Gaga met Bruno Mars. Weken op 1 gestaan in 2025 met Die With A Smile. Maar hier is eerst Ray met Where Is My Husband? MUZIEK

Toon Senai, die zingt ook mee op dit nummer. En toen ze dat nummer Dance Monkey had, toen was ze best wel een forse vrouw. Om het maar even netjes te zeggen. Maar nu ze dat nummer Gone, Gone, Gone meezong met Teddy Swims en David Guetta, toen was ze in één keer een heel stuk slanker. Zo, die zag er echt goed uit, die Toon Senai. Dat viel me echt op. Ik denk, dat geef ik even mee. Ja, dan heb je weer wat side information. We gaan er weer drie doen. Onderweg Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Daarvoor Ed Sheeran met Azizam. Maar hier is eerst Lady Gaga met The Dead Dance.

er drie klaarstaan, hoor. Ja, en ze staan te trappelen om je luidspreker uit te komen. Zo is het ook maar net. Onderweg Samieu met It's Only Love. Daarvoor Bruno Mars samen met Rosé en Apata. Maar hier is eerst Yves Berendsen. Hij gaat terug in de tijd. Elke

je klaar liggen. Teddy Swims met Bad Dreams. En dan schakelen we over naar de Costa Brava in het snikhete Spanje. Want daar zit Tom Puik klaar om zijn 2 uur lang jukebox aan jou te laten horen van 10 tot 12. Heel veel plezier straks met Tom Puik. En mij hoor je volgende week natuurlijk weer.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
4: Jukebox.

ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo. Vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het biljet.

0: katert. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè? De fan weer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Mijn geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan...

0: geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk in het rondje dan naar u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had wel 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: programma natuurlijk van tevoren is opgenomen. Het is hier werkelijk snik en snik en snik heet hier aan de Costa Brava. Ik heb de airconditioning hier aan moeten zetten. Alleen ja, tijdens het spreken moet ik hem even uitzetten, anders hoor je te veel herrie. Maar goed, het is me toch weer gelukt om een aantal platen voor je te selecteren. Je mooie wekelijkse portie Golden Oldies, Classicers en Evergreens. En dit is het resultaat voor deze week.
1: Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
2: This is the sad, sad story of Fandango, the crazy bull. Olé.

0: Koos.
1: Aha.
0: En daar is Beb C.S. met Koos.
1: Aha.
0: Hadi Jaap, hoe gaat het na?
1: Aha.
0: Het is toch gezellig op dit feest. Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar kamer thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind

0: Houd het stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je.

0: natuurlijk van de band zonder naam, BZN, Mon Amour, prachtig. En daarvoor hoorde je de Haagse Bob Barbecue met Willie Woodby en Agathe en bla bla bla bla. En natuurlijk een Spaans nummer, Randy Fisher met Fandango, The Crazy Bull. Wij gaan door met Chris Isaac, Blue Hotel.
1: Jukebox, power, music power.
2: Studio Alphen en Studio KG.

een ontzettend mooie stem. Justine Pemmelé, daar heb ik het over, blijf zoals je bent. En daarvoor een beetje de verkoeling van de oceaan. Biscaya hoorde je, oftewel James Last met Biscaya. En daarvoor natuurlijk Henk Elsink met een hele oude plaat uit de 60e jaren aan de Middellandse Zee. Ik kwam hem tegen en denk, nou, dat is misschien wel eens een keer een toepasselijk plaatje om in het programma Jukebox van de zaterdagmorgen te programmeren. Zometeen voor je klaarstaan prachtige platen van onder andere Pussycat. Ik heb ook nog de praatpalen met het naaktstrand van Ome Shaki. Maar we gaan eerst luisteren naar een stukje rock'n'roll. Hier is Krijveld met Mona Lisa.

De Rolling Stones en Painted Black. Nou, het is hier Painted Red. Kun je wel stellen. Wat dat die warmte betreft, namen jullie ook nog natuurlijk. Ik kijk aan mijn klokje en ik zie dat ik er nog eentje kan draaien. En dan zie ik je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Een lekker stukje Rossa Nova. Hier is Margarita. MUZIEK

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox. Studio Alphen.

Big in Japan hoorde je van Alphaville. En we begonnen natuurlijk met Lennon Miles en Black Velvet. Zometeen voor je klaarstaan muziek van de Dijk. Ook vet, Domino komt nog voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar een oudje van Anita Meijer. Blame It On Love.

Dat was in ieder geval muziek van Fleetwood Mac, Big Love. Zometeen muziek van Kim Carnes. Ook Imca Marina komt nog voorbij. Maar eerst gaan we naar Barcelona met Freddie Mercury en Monster.

Fool Breaks His Own Heart. Muziek van Mighty Sparrow en Byron Lee. En daarvoor natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean en Kim Carnes met Better Davis Eyes. Zometeen voor je klaarstaan Roy Orbison, Robin Gibb en Ricky Martin. Maar eerst Pink Floyd, Money.

0: Only the Lonely. Ik heb het net al aangekondigd, maar het is bijna de laatste plaat voor vandaag. Volgende week neem ik er weer een stuk of 30 voor je mee, maar dan vanuit de studio in Nederland. En dan gaan we weer eens even kijken in je wekelijkse portie. Golden Oldies en Classicers. Tot slot vandaag een opname van Robin Kip. Oh, wat is die mooi. Fijn weekend, hè. Hoi.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australier opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australier opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Volgens superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
2: Hollandse hits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon.

0: wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Goedemiddag. ARC bestaat in 2027 100 jaar. En om dit te vieren keert deze zomer een nostalgisch toernooi terug bij de club. De vier Alphense voetbalclubs nemen het daarbij tegen elkaar op. Initiatiefnemer Nick Bouwman vertelt je zo wat de voetballiefhebber kan verwachten. Daan Slachter uit Alphen deed afgelopen donderdag mee aan de handbike battle in Oostenrijk en pakte daar knap een podiumplek. We spreken hem straks. Verder aandacht voor honkbal, het eerste elftal van Alphense Boys en het WK voetbal. Op deze warme zaterdagmiddag zijn we er met Sportlokaal tot 4 uur.

0: Sniff in the Tears en Driver's Seat. Menig voetballiefhebber heeft 15 augustus misschien wel met rood omcirkeld in de agenda. ARC, Alphense Boys, AVV Alphen en Alvia spelen dan tegen elkaar. Dat gebeurt tijdens een historisch voetbaltoernooi bij ARC dat terugkeert vanwege het 100-jarig bestaan van deze vereniging. In de studio zit de initiatiefnemer van het toernooi, Nick Bouwman. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Heeft het jou veel bloed, zweet en tranen gekost om de vier clubs over de streep te trekken? Of waren ze gelijk enthousiast?
1: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ze waren eigenlijk wel heel enthousiast om mee te doen.
0: Ja?
1: En ik ben niet alleen initiatiefnemer. Wij hebben een jubileumcommissie met een aantal mensen daaruit. Zetten we dit op poten.
0: Ik zou zeggen, kom iets dichter bij de microfoon. Ja. Dan kunnen de mensen jou goed horen. Neem ons even mee terug naar de geschiedenis van het toernooi. Want de allereerste editie was al heel lang geleden, hè?
1: Ja, dat was de eerste Koninginnedag. Nog van koningin Wilhelmina in 1945. Zeg maar zo'n 2 maanden na de bevrijding. Op 31 augustus kwamen de Alphense clubs tegen elkaar uit. In zeg maar het eerste toernooi om de BMW-beker. Want zo heette dat toen.
0: En die BMW staat dan voor burgemeester en wethouders, hè?
1: Staat voor burgemeester en wethouders, ja.
0: Ja. En wanneer was de laatste editie?
1: De laatste editie is in 1965 geweest. Want het is ook een heel tijdje weg geweest dat er maar 2 clubs deelnamen, of 3 clubs deelnamen. Maar begin jaren 60 heeft ook college van BMW, die toen waarschijnlijk erg sportminded waren, die hebben gezegd van nou, wij ondersteunen dit project. Die stelden een beker ter beschikking. Die gingen ook naar de plaatselijke middenstand. En dat was dan de firma Bosch Quant. Die zit, als je de Alphense Brug overgaat, waar nu, ik meen dat het van Uffelen is, daar was hun winkel. En in de etalage stond prominent de BMW-beker waarom gestreden ging worden dat jaar.
0: Dus iedereen kon die beker ook van tevoren al aanschouwen?
1: Ja. En dat was toen geen eendaags evenement, maar het verspreidde zich over het hele seizoen.
0: Want in 1965 was dan de laatste editie van die BMW-beker. Daarna zijn er volgens mij nog wel een aantal edities geweest, hè?
1: Ja, maar nooit meer voltallig.
0: Nee, echt de laatste editie, wat jij net vertelde voor de uitzending, was in 1985, hè?
1: Ja, dat is een editie die, er is er nog één echt, het is er eigenlijk weer opgepakt. 50 jaar geleden, toen ARC 50 jaar bestond, toen is er ook een toernooi geweest. Dat hebben we dan, de jubileumcommissie van 50 jaar ARC heeft dat georganiseerd. En later zijn er regelmatig toernooien geweest. En in 85, dat heette toen al niet meer de BMW-beker. Dat is eigenlijk na 65 verdwenen, maar het was het Alphense toernooi.
0: En waarom is het zo lange tijd niet meer georganiseerd?
1: Ja, omdat dat ook lastig is, hè. Als je de huidige voetbalkalender bekijkt, dan is het niet mogelijk om dat op avonden te doen. Je hebt met verschillende niveaus te maken van de Alphense clubs. En je hebt ook te maken met hoe er tegenwoordig getraind wordt. En om dan ook wedstrijden nog, omdat er vaak ook bekercompetities zijn, ook op doordeweekse avonden, is dat organiseren niet mogelijk meer.
0: Nee, je zei net al, die BMW-beker werd dan beschikbaar gesteld door burgemeester en wethouders. Hebben ze voor deze editie ook al groen licht gegeven?
1: Ja, ze hebben Gert-Jan Schotanus, die belde ik wat hij daarvan vond. En die was zeer spontaan. En die zei, wij stellen die beker ter beschikking. Dus die hebben wij besteld. En de rekening mag naar de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: En is die ook van tevoren dan weer ergens te zien?
1: Nee, dat niet. Nee, pas op de dag zelf.
0: Wat ik mij afvroeg, hè, een gemiddelde voetbalwedstrijd duurt 90 minuten. Nu spelen de teams op het toernooi allemaal een keer tegen elkaar.
1: Ja.
0: Dat komt neer op 3 wedstrijden. Dat is dan, als ik even snel reken, 270 minuten in totaal. Ik mag toch hopen dat er voor de spelers een iets andere speeltijd geregeld is.
1: Zeker. Het worden wedstrijden van 2 keer 20 minuten.
0: En ja. Hoe gaat de dag er verder uitzien?
1: Nou, die begint om 10:30. Dan is de eerste wedstrijd. En dan elk uur daarna is de volgende. En we hebben 3 ervaren scheidsrechters. We hebben bijna ook de assistent grensrechters. Scheidsrechters hebben we rond. En dan wordt er elk uur een wedstrijd gespeeld. Eventjes een kleine pauze. En dan daarna weer verder. Het gebeurt allemaal op het hoofdveld van ARC. Helaas is ons clubhuis niet beschikbaar.

0: beschikbaar, want zoals de meeste mensen wel weten, wordt dat grondig gerenoveerd op dit moment. En dat is op 15 augustus niet klaar. Maar er zullen foodtrucks zijn, de kiosks zullen open zijn. Dus de toeschouwers zijn welkom.
1: Voor de inwendige mensen wordt ook gezorgd. Ja. Door de promotie van ARC naar de vierde divisie is er dit jaar in de competitie geen Alphense derby tegen Alphense Boys. Maar op het toernooi staan de twee grote rivalen dan dus wel tegenover elkaar. Ja. Dat is een duel waar heel veel mensen zich toch wel op zullen verheugen. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
0: Ja, dat is helemaal aan de beide trainers hoe ze die toernooi ingaan. Hè. En dat gewoon een leuke wedstrijd. We hebben hem als allerlaatste wedstrijd gepland. Hè, om 3:30 wordt die wedstrijd gespeeld. Nou, we hopen natuurlijk die dag op heel veel publiek. Ja, en wat het gaat worden. Beide ploegen zijn net in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wij beginnen bijvoorbeeld 25 juli beginnen wij met trainen. Want dat moest allemaal iets naar voren geschoven worden. Omdat je natuurlijk vierde divisie gaat spelen.
1: Ja, je zei het al. De clubs zijn midden in de voorbereiding dan op het nieuwe seizoen. Wat denk jij en wat schat jij in? Gaan de clubs er denk je wel echt voor strijden voor die eerste plek?
0: Ja, ik denk dat dat zit toch wel in sportmensen. Dat ze ervoor gaan strijden. En het is wel heel leuk, want het wordt op die dag een weerzien van heel veel spelers die in de loop der jaren en ook dit seizoen vertrokken zijn van ARC naar Alphense verenigingen om daar een kans te krijgen in het eerste elftal. Er zijn wat spelers van onder 23 die ouder waren dan 23 en niet in aanmerking komen voor het eerste. Er zijn er twee naar Alphia gegaan, naar Alphen. Kilian Bouwhuis, die ooit een verleden heeft, de topscorer van Nederland, die zien we terug op het toernooi. Dus het is buitengewoon aantrekkelijk voor de toeschouwers. Of er zoveel gaan komen als bij de wedstrijden om de BMW-beker in het verleden. Dat denk ik niet, want toen stonden er, heb ik ook uit de overlevering gehoord, duizenden mensen stonden er toen, waren er bij die ontmoetingen.
1: Nou ja, dat zou toch mooi zijn als dat dit keer ook weer gebeurt. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de bezoekersaantallen bij een doorsnee wedstrijd? Is dat iets dat toeneemt of afneemt?
0: Dat is dat neemt toe naarmate je goede resultaten haalt.
1: Dus bij ARC zullen er dit seizoen waarschijnlijk weer meer mensen langs de lijn staan?
0: Zullen er wel meer mensen komen. Het is, je ziet meestal als het goed met een club gaat, dan zie je ineens weer mensen die je tijden niet gezien hebt. Die duiken dan ineens weer op. Het lijkt wel of die onder een steen vandaan komen. Maar dat,
1: als het goed gaat, lopen de mensen meestal weer achter de muziek aan. Hè?
0: Zo is het.
1: Ja. Je zei het al, het toernooi is heel lang niet georganiseerd. Nu keert het dus weer terug. Krijgt het volgend jaar ook weer een plekje op de agenda?
0: Ja, het is de bedoeling dat het weer een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. We willen dat nieuw leven inblazen en dat lijkt me heel mooi. Ik denk dat de clubs daar afwisselend van elkaar organiseren. Ik denk dat alle clubs dat leuk vinden en dat er altijd in de agenda van zo'n voorbereiding wel een datum te vinden is waarop dat lukt.
1: Dus het ene jaar kan het bij jullie zijn en het andere jaar bij Alphense Boys en vice versa. Ja,
0: klopt. Ja.
1: ARC, volgend jaar bestaan ze dus 100 jaar. Jij loopt zelf ook al een tijdje rond op de club. Bent begonnen als jeugdspeler.
0: Ja, in 68.
1: Ja, wat zijn jouw, als je over ARC praat, wat voor gevoel krijg je dan?
0: Een heel warm gevoel. Het is een niet weg te denken deel uit mijn leven. In 68 lid geworden. Eerste vrijwilligerswerk in 69. Nou, en dat gaat nog dagelijks verder.
1: En hoe vaak ben jij gemiddeld te vinden op de club door de week? Ook?
0: Nou, de trainingsavonden van het eerste en op de zaterdag.
1: Ja, en wat maakt ARC in jouw ogen zo'n bijzondere club dan?
0: Een warme familieclub met oog voor elkaar.
1: En je bent nu volgens mij, je organiseert dan dit toernooi, maar je bent ook teammanager van het eerste.
0: Ja.
1: Wat heb je nog meer allemaal gedaan?
0: Heel wat.
1: Ja. Of hebben we dan tot en met drie uur de tijd nodig om dat allemaal op te noemen?
0: Ja, dan ben ik begonnen met koeken verkopen, loodjes verkopen, jeugdleider, lid van het jeugdbestuur, lid van het grote bestuur, verantwoordelijk voor de PR. In het boek. Ik ben ook een boek aan het maken over 100 jaar ARC. Kwam ik nog een verhaaltje van mij tegen van het jubileum van de ARC-klanken. Dat is volgens mij 79 geweest. En daar stond wat ik allemaal deed. En dat ik ook af en toe nog wel eens netten ging ophangen en ballen oppompen op vrijdagmiddag. Dat deed ik dan met mijn goede vriend Wim Deurlo. En
1: echt een onmisbare schakel als ik het zo hoor.
0: Niemand is onmisbaar, maar ik doe het graag.
1: En je bent ook erelid van de club, las ik.
0: Ja, klopt ook.
1: Wat brengt dat, met zich mee? Hoe word je dat, erelid?
0: Ja, dat moet je aan het bestuur vragen die dat gedaan heeft. Ik denk jarenlang trouwe dienst, noem ik dat. En dat een stukje erkenning voor wat je doet.
1: Hoop je nog lang rond te lopen bij ARC?
0: Ja, nog heel lang. Ik hoop gezond te blijven en ik hoop inderdaad dit nog heel lang te doen.
1: En volgend jaar dus in de vierde divisie, want ARC is gepromoveerd. Hoe heb jij dat van dichtbij allemaal meegemaakt?
0: Ja, dat is natuurlijk... Daar word je wel een beetje emotioneel van, want dat is wat je wil. Dat was de doelstelling van de trainer in het begin van het jaar. En uiteindelijk hebben we dat gehaald met een mooie groep jongens, waarvan er gelukkig een hele hoop blijven. En onder leiding van weer een nieuwe trainer, die we natuurlijk heel goed kennen. Het is Nico Oosterlee. En die was bij het kampioenschap wat we vierden in 1984, op 5 mei, gaf hij vlak voor tijd het paasje op zijn broer, waardoor we met 2-1 van Katwijk wonnen en kampioen werden.
1: Kijk.
0: Ja, die dingen staan in je geheugen gegrift.
1: Ik vind het knap dat je dat allemaal zo op kan noemen.
0: Ja.
1: Wat verwacht je ervan? Hoe gaat ARC het doen in die vierde divisie?
0: Laten we nou laten zien dat we er horen en voor een mooi resultaat. Bovenaan rechter rijtje of onderaan linker rijtje. En misschien zit er ook wel een verrassing in. Hè? Dat weet je nooit in de voetballerij.
1: Deze zeggen altijd, de bal is rond. Hè? Het is 11 tegen 11, er kan van alles gebeuren. Ja.
0: Ja.
1: Zo kunnen we nog een paar van die clichés erin gooien. Nou, eerst maar eens 15 augustus. Dan is dus dat historische toernooi. Wanneer kan jij met een tevreden gevoel terugkijken op die dag?
0: Als zowel de teams een mooie dag gehad hebben. Dat er sportief voetbal is gespeeld. En dat de toeschouwers het nou eens in gehad hebben.
1: Nou, en wij gaan eens kijken of we daar omheen nog een beetje aandacht aan kunnen geven als Studio Alphen. We gaan dat toernooi ongetwijfeld volgen. Dank voor jouw komst naar de studio, Nick.
0: Graag gedaan.
1: En ongetwijfeld gaan we jou aankomend seizoen weer een keertje rond zien lopen bij ARC.
0: Zeker weten.
2: Meeleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Alphense Boys gaat vanaf komend seizoen een nieuwe weg inslaan met het onder 21 team. De club wil minder afhankelijk worden van spelers van buiten de regio en juist meer inzetten op talenten uit Alphen en omliggende gemeenten. De nieuwe koers moet zorgen voor betere prestaties van de ploeg en een sterkere doorstroming naar het eerste elftal. Bestuurslid en technisch commissielid Sander Bollebakker legde in de ochtendshow van Studio Alphen uit hoe het 21-team de afgelopen jaren werd vormgegeven en hoe het er na de zomerstop uit komt te zien.
1: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphense Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie. Omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daartegen de onder 21 elftallen van keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
2: Ja.
1: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het soms heb je daar geluk mee of

0: haal je de juiste jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er zitten, ja, er kunnen er ook maar 11 spelen. En als gedurende seizoen teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis. Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat, dat die selectie gedurende seizoen kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, ja, we gaan toch met het hele het plan wat erachter ligt kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing en met mede TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken en zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphen's Boys.
1: Het is voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphen's Boys die koopt zo meteen gewoon al onze talenten op.
0: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in de eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Mm. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval, is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bellen maar. Ja. En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben in ieder geval, in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
0: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier in plaats van achter de rug van de TC's om.
0: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen, wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
1: Kun je ook uitleggen hoe deze werkwijze zeg maar afgelopen seizoen heeft uitgepakt voor Alphen's Boys 1? Het eerste team van Alphen's Boys. Want ja, die heeft natuurlijk wel veel jong talent in het team zitten. Dat komt natuurlijk uit de jeugd van Alphen's Boys.
0: Zeker, deels. We komen natuurlijk uit de situatie, dat is denk ik ook niet de geheim van heel wat jaren terug, waarin ook bij het eerste elftal van Alphen's Boys tot jongens al van wat verder kwamen, over vandaan kwamen. Waar kwalitatief hele goede jongens tussen zaten natuurlijk. Maar goed, dat brengt ook wel. Daar moet je ook wel bepaalde middelen voor hebben, zeg maar, om dat neer te zetten. Op die manier werken wij bij Alphen's Boys ook bij het eerste elftal niet meer. Dus vandaar inderdaad meer jongens vanuit de jeugd doorstromen. Maar ook in het geval van Alphen's Boys 1 hebben we bijvoorbeeld vorig jaar samen met de trainer Eli Batimouri echt heel erg goed gekeken naar wat voor jongens halen we binnen. Ik zeg wel eens, goede voetballers lopen er bij Alphen's Boys genoeg. Maar het vraagt soms wel wat meer dan alleen goed kunnen voetballen. En daar proberen we steeds meer naar te kijken.
2: Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: Bij het grote publiek is hij misschien nog een beetje onbekend, maar hij maakte leuke liedjes. Deze Benjamin Steer stond in mei ook op het podium in Nederland. Dit was zijn nieuwste liedje, Dog Eat Dog. Daan Slachter uit Alphen was volop bezig met voetballen en hardlopen, totdat hij vorig jaar op vakantie een ruginfarct opliep. Hierdoor functioneren zijn benen niet meer en veranderde in één klap zijn leven. Nu is Daan fanatiek aan het handbiken en deed hij afgelopen donderdag mee aan de handbike battle in Oostenrijk. Puur op armkracht beklom hij de 20 kilometer lange Kaunertaler Gletscher in Tirol met een hoogteverschil van ruim 860 meter. In zijn klasse kwam hij zelfs als derde over de streep. Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij niet ontzettende spierpijn in je armen nu?
1: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik heb helemaal geen last gehad van spierpijn, gelukkig.
0: Kijk, dat betekent dat je goed getraind was.
1: Ja, zeker. We hebben een half jaar lang intensief getraind samen met het team.
0: Ja, om te beginnen, leg even uit. Wat is de handbike battle precies?
1: Dat is een wedstrijd in Oostenrijk waar allemaal beginnende handbikers de Kaunertal Gletscher beklimmen. En het gaat er eigenlijk om aan jezelf te laten zien wat er allemaal mogelijk is, ondanks dat je misschien een dwarslezen hebt of een andere beperking.
0: Waarom was het voor jou belangrijk om hier aan mee te doen?
1: Ik heb altijd fanatiek gesport. En de sporten die ik deed, die konden niet meer. Dus ik was op zoek naar wat anders. En ik wilde aan mezelf laten zien dat ik nog steeds op echt hoog niveau en intensief niveau mee kan doen.
0: Je hebt maandenlang getraind voor de wedstrijd. Dat vraagt denk ik ook mentaal en fysiek wel iets van je, hè?
1: Jazeker. Het was af en toe wel lastig. Maar het team helpt daar heel erg bij. Het is leuk om wat samen te doen. Ja, we hebben het gehaald met z'n allen, gelukkig.
0: Ja, kun je uitleggen wat je van jezelf hebt geleerd tijdens dit avontuur?
1: Het belangrijkste, denk ik, wat ik heb geleerd is dat ik veel sterker ben mentaal en fysiek dan ik eigenlijk dacht. En dat er dus ook veel meer mogelijk is met een dwarslesie dan dat ik in eerste instantie hier voor ogen had.
0: Dus het heeft jou ook wel een goede boost gegeven, dit traject?
1: Ja, zeker. Zeker. Toen ik bovenaan kwam, dacht ik, als ik dit kan, dan zijn er waarschijnlijk vrij weinig dingen die ik niet zou kunnen.
0: Hoe voelde het eigenlijk om daar omhoog te gaan, op die berg?
1: Het fietsen zelf was erg zwaar. Ook vooral met de hitte, dat was wel lastig. Maar helemaal boven en over de finish, het is echt een heerlijk gevoel. Dat kan ik denk ik niet echt in woorden beschrijven. Maar dat was geweldig.
0: Voel je dan een soort van trots? Of probeer je toch een klein beetje te omschrijven? Wat voel je dan van binnen?
1: Ja, trots, overwinning, heel veel blijdschap natuurlijk. Gewoon hele fijne, positieve gevoelens. Het is echt een hele mooie ervaring om die berg te beklimmen en dan de finish te halen.
0: Waar heb je onderweg het meest van genoten?
1: Ik was vooral bezig met het fietsen. Dus ik heb niet heel erg op andere dingen gelet. Maar het uitzicht natuurlijk, daar heb ik nog een beetje naar zitten kijken. Het is een prachtig gebied om daar te fietsen.
0: Ja, en leg even uit, hoe werkt dat dan met zo'n handbike? Heb je dan bijvoorbeeld ook een buddy bij je die je dan in de gaten houdt? Of omschrijf dat eens een beetje? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat klopt. Ja, elke handbiker die moest verplicht een buddy bij zich hebben. Het is iemand die zit op een normale racefiets en die kan gewoon nog lopen. En die is erbij om eigenlijk alle spullen zoals eten, drinken, extra bandjes mee te nemen. En om je gewoon een beetje in de gaten te houden mocht er iets gebeurde onderweg.
0: Ja, die beklimming duurde 20 kilometer. Nou, met een fiets is dat al best wel pittig. Laat staan als je dat dan puur op armkracht moet doen. Heb je onderweg geen moment gedacht van, waar ben ik mee bezig?
1: Oh, ja, zeker. Dat heb ik wel een aantal keer gehad. Van, hoezo heb ik nou ja gezegd toen ze het aan mij vroegen? Maar toen ik boven kwam en over de finish, toen was ik echt heel blij dat ik mee heb gedaan hieraan.
0: Ja, je kwam zelfs

0: nog als derde over de streep in jouw klasse. Ja. Had je dat verwacht?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Het ging echt veel beter dan ik had verwacht. En alsnog, toen mijn naam werd genoemd voor de derde plek, was ik heel erg verbaasd. Dat was eigenlijk het laatste wat ik had verwacht al.
0: Heb je een mooie medaille gekregen ook?
1: Ik heb een trofee gekregen.
0: Kijk, die krijgt vast een mooi plekje in je huis.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En het was niet de enige prijs die je pakte, want het team waarin je meedeed, Rijndammers Racers, die is ook in de prijzen gevallen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. De teamgenoot van mij die heeft ook nog een prijs gepakt in zijn klasse. Daar is hij tweede geworden. En met het hele team zijn we eerste geworden. Dus wij hebben voor teams de eerste prijs gepakt dit jaar.
0: En hoe hebben jullie dat gevierd na afloop?
1: Ja, we hebben een heel groot feestje gebouwd. Met iedereen in het hotel. Harde muziek, wat drankjes erbij. Gewoon heel veel gezelligheid.
0: En als je terugkijkt op dit hele avontuur, hè, niet alleen die race in Oostenrijk, maar ook die maandenlange voorbereiding. Waar ben je dan het meest trots op?
1: Ja, ik denk toch dan de discipline en het doorzettingsvermogen om te blijven trainen en te gaan. Ook al ben ik moe of had ik geen zin. Maar toch wel gaan trainen.
0: Als je straks weer in Nederland bent, wanneer ga je dan voor het eerst weer hier de weg op met de handbike?
1: Dat weet ik nog niet. Er is vaak aan mij gevraagd van, ga je nog door met fietsen? Ik heb elke keer gezegd, ja, ik weet het niet. Ik kijk eventjes naar Oostenrijk. Daar ga ik nog even over nadenken of dit echt mijn sport gaat worden. Of dat ik misschien nog wat anders ga proberen.
0: Ja, je staat ook open voor andere sporten misschien.
1: Ja, zeker. Ik heb tot nu toe alleen het handbiken gedaan. En er zijn nog een hele hoop andere sporten die je kan doen in een rolstoel. Die wil ik zeker ook nog een keer proberen.
0: Snap ik. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat deze prestatie misschien wel naar meer smaakt. Want als je zo lang doe je het niet. En als je dan nu al derde wordt, dat is denk ik een hartstikke knappe prestatie. En misschien wel een mooi vooruitzicht op wat nog meer kan komen.
1: Ja, zeker. Als ik nou al dit kan doen, wat ik absoluut niet had verwacht, dan is er denk ik nog heel wat mogelijk mocht ik blijven fietsen.
0: Nou, in ieder geval, ga lekker nagenieten van deze prestatie, Daan. En een fijne terugreis. Daan Slachter was dat, handbiker. Hij deed afgelopen donderdag mee aan de handbike battle in Oostenrijk. En werd daar knap derde. Zwaar.

0: voormalige top 40 hit van Raccoon, No Mercy. Wie vandaag het WK voetbal wil kijken, moet opblijven. Pas om 11 uur zijn er weer twee wedstrijden. In groep L spelen Panama en Engeland en Kroatië en Ghana tegen elkaar. Voor de echte nachtbraker zijn er nog 4 wedstrijden. Om 13:30 staat Colombia-Portugal en Democratische Republiek Congo, Oezbekistan op het programma. Die duels worden gespeeld in Pool K. Dan zijn we er nog niet, want in de groep J wordt ook gespeeld. Om 16:00 kun je daar kijken naar Algerije, Oostenrijk en Jordanië, Argentinië. Voor Curaçao zit het WK erop. Het land kwam donderdagavond in actie en moest winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust. Advocaat vindt dat geen schande, vertelde hij bij de NOS.
1: Nee, vind ik niet. En als je ziet hoe de jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen. En we dachten echt gedurende de wedstrijd dat er misschien erin zou zitten. Maar ja, hij speelt weer een uitwedstrijd en dan heeft de tegenstander gewoon iets meer kwaliteiten. Maar ze hebben het geweldig gedaan.
2: Dit was het, hè?
1: Dit was het. En de jongens die gespeeld hebben en ook die, vooral de jongens die niet gespeeld hebben, want dat is vaak het moeilijkste. Maar ja, daar heb je wel mee te maken. Ja, voor die jongens is het vervelend, maar die jongens die veel gespeeld hebben, die hebben een prachtig toernooi gehad.
2: Waar ben je nou het meest trots op?
1: Ja, meest trots toch op de manier zoals we de laatste twee wedstrijden gespeeld hebben. Tegen echt wereldploegen, hè? Ecuador en Ivoorkust, dat zijn echt wereldploegen. Dat zul je in de loop van het toernooi zul je het ook zien. En als je ziet hoe wij gewoon tegenstand gaven en ook proberen aanvallend iets te doen, vind ik dat wel de complimenten waard.
2: Ja, Dick, en nu, want ik sprak net Tahit Chong en die zegt van, oh, maar dit, hier blijft het niet bij. Dit is niet eenmalig, we gaan in de toekomst. En hij was ontzettend optimistisch en hij deed ook een soort van noodkreet bijna van, hopelijk wel met trainen, met Dick Advocaat. Zit dat erin? Ga je door?
1: Ja, ik ga daar nu niet, nou net, na de wedstrijd over praten.
2: Wat doet zo'n oproep, zo'n verzoek van zo'n belangrijke speler van je, met je?
1: Nou, zeker een belangrijke speler. Hij heeft natuurlijk een uitstekend toernooi gespeeld. Die heeft zich wel in de kijker gespeeld. Zoals sommigen ook.
2: Meer. Vandaag ook weer, hè?
1: Vandaag ook. Ja, we zullen door. Normaal gesproken moet je doorselecteren. Want niet iedereen is tevreden. De jongens die niet gespeeld hebben, ja, die lopen een beetje met een sik. Ja. Nou, dus we moeten kijken dat iedereen weer vrolijk wordt. En dat ze met opgeheven hoofd naar huis gaan.
2: Ja, en zou dan, ik wil er niet te ver over doorgaan, maar zou het bijvoorbeeld ook dan in theorie zo kunnen zijn dat je misschien niet in deze hoedanigheid, maar meer vanaf de zijkant een adviserende rol zou kunnen innemen?
1: Nee, ik ben geen adviseur. Ja, als het dicht bij huis is wel, maar dit, als je iets doet, moet je het zelf doen. Ja,
2: het is alles of niks.
1: Ja. Ja.
2: Ga je nog naar het eiland terug?
1: Nee, ik ga terug. Veel jongens gaan terug naar het eiland voor vakantie. Want die hebben natuurlijk helemaal geen vakantie gehad.
2: Maar jullie gaan niet met z'n allen?
1: Nee.
2: Gewoon weer naar Nederland.
1: Net zoals jij.
2: Dat klopt.
3: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in oogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Jorrie, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, ruk nou eens op met die bal.

0: Jori, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter. Buitenlichten, gewoon een grasland.
1: Heerlijk om deze weer eens te horen van Johan en de Groothandel met Als Dik Me Hulp Nodig Heb. Een plaatje uit 1994 en stond zelfs op nummer 1 in de top 40. Er is een mooie beachvolleybal succes te melden uit de regio. Want beachvolleyballer Zen van der Loo uit Boskoop heeft samen met zijn nieuwe partner Mees Sengers het Future toernooi gewonnen in Griekenland. Het duo versloeg in de finale de Griekse thuisfavorieten Natalas en Chatnioklu. Overtuigend in 2 sets met 21-14 en 21-19. En er is ook transfernieuws, want Wout Weghorst maakt de overstap van Ajax naar FC Twente. De 33-jarige spits is nu met Oranje op het WK en tekent voor 2 jaar in Enschede. Weghorst die was transfervrij.

toepasselijke plaat op zo'n warme dag als vandaag. Chris Ria was dat met On The Beach. Het is 3:04. We gaan richting het nieuws van 3:00. En straks na de klok van 3:00, dan is Jessica Zeevaart de gast in de studio. Zij staat volgend seizoen voor de groep van Tempo 1. We gaan straks met haar praten over het nieuwe seizoen en wat nou precies de doelstellingen zijn van de Tempo 1. Dat zo dadelijk na het nieuws, maar eerst nog muziek van Major Lazer en DJ Snake. Dit is Lean On.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Welkom terug. Het eerste team van korfbalvereniging Tempo uit Alphen liep afgelopen zaalseizoen op een haar na het kampioenschap en daardoor ook de promotie mis. De doelstelling van komend zaalseizoen is helder: promoveren naar de hoofdklasse. Dat gaat de club proberen met een oude bekende als trainer, Jessica Zeevaart. We praten zo met haar. De honkballers van Alphen speelden afgelopen zondag een thuiswedstrijd tijdens het 50-jarig jubileumfeest van de club. We horen straks van de trainer hoe het duel en het feest is geweest.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren. Je hoorde Passenger. Korfbalclub Tempo wil komend seizoen met het eerste team promoveren naar de hoofdklasse. Dat moet dan gebeuren met de nieuwe trainer Jessica Zeevaart. Hoewel nieuw, het is niet voor het eerst dat ze aan de slag gaat als hoofdtrainer van Tempo 1. Jessica, fijn dat je er bent.
1: Ja, graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
0: De hoeveelste keer is dit dat je voor de groep staat?
1: Nou, in principe is het de derde keer dat ik vanaf het begin van het seizoen Tempo 1 ga trainen en coachen. Maar een paar jaar geleden, volgens mij net na de coronatijd, heb ik ook interim echt het allerlaatste stukje van de zaal gedaan. En het laatste deel van de veldcompetitie.
0: Waarom heb je dit keer ja gezegd?
1: Ja, Jelle belde mij, Jelle Steenbeek. En het is leuk, hè, want de jongens die ik getraind heb en de meiden, die zitten nu allemaal een beetje in het bestuur en de technische commissie bij Tempo. Dus ze hadden mij al een beetje gepolst. Dus ik kon er al even over nadenken. Maar vervolgens een klein beetje gaan kijken ook. Van wat speelt er nu in de huidige selectie? Wat speelt er in de onder 19? En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel gewoon weer leuk om met het eerste aan de slag te gaan. Het is een hele jonge groep die er volgend jaar komt te staan. Niemand meer die ik zelf getraind of gecoacht heb. Vind ik ook wel belangrijk. Dus ik dacht van ja, we gaan dat gewoon weer doen. Het is gewoon weer fijn om bij Tempo te zijn. En leuk. Ik heb er ook gewoon echt weer zin in.
0: Ja, we hadden voor de uitzending eventjes een korte gesprekje al. En je begon helemaal te stralen als je over Tempo begint.
1: Ja, Tempo is gewoon wel een beetje mijn club geworden. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Dordrecht. Maar vanaf het moment dat ik naar Alphen ben verhuisd, zit ik eigenlijk wel bij Tempo. Is het niet dat ik dus drie keer het eerste heb getraind en gecoacht. En twee keer de C1 en nu eigenlijk de onder 15. En anders ben ik er wel aan de kant te vinden. Er gaat geen seizoen voorbij dat ik niet bij Tempo aanwezig ben. Het is een fijne club, heel erg familiair, maar ook gewoon heel erg betrokken iedereen. Dus het is goed om daar weer lekker aan de slag te zijn.
0: Begin dit jaar was nog niet helemaal duidelijk wie jou gaan ondersteunen op de bank. Is daar inmiddels al meer over bekend?
1: Ja, gelukkig wel. Ik heb de afgelopen jaren bij zowel SDO als bij Nieuwekerk samengewerkt met Serge van der Hoorn. Na een aantal gesprekken hebben ze ook geregeld dat Serge ook bij Tempo volgend seizoen naast mij komt te staan. Daar ben ik heel erg blij mee. Hij is erg ondersteunend, tactisch ook sterk in de analyse. Dus daar kan hij ons ook heel goed in helpen. Dus ik ben blij dat hij er weer bij is volgend seizoen. En de trainers voor het tweede zijn sinds vorige week rond. En eigenlijk zouden de trainers van het tweede stoppen. Maar na een lange, lange zoektocht zijn ze toch uiteindelijk weer bij Edo Kuiper en bij Marleen van der Sar terechtgekomen. En gelukkig gaan zij volgend jaar weer tweede coach en trainen.
0: Is het belangrijk dat je het ook goed met hun kan vinden als trainer van Tempo 1? Want je krijgt denk ik ook wel veel met elkaar te maken, hè?
1: Ja, zeker weten. Vind ik wel. Ik vind de communicatie en de omgang met de trainers van het tweede en eigenlijk met de hele staf is enorm belangrijk. Want ik vind sowieso communicatie is heel erg belangrijk en duidelijkheid voor de trainers, maar ook voor de spelers. En op het moment dat er geen goede relatie is tussen de trainers onderling, ja, dan merkt de groep dat direct. En dat vind ik geen goed uitgangspunt.
0: Tempo heeft in de zaal tijdens het seizoen 2019-2020 gespeeld in de Korfbal League. Dat is de eredivisie van het korfbal, om het maar even zo te noemen. Een historische prestatie. Daarna is het team een aantal keer gedegradeerd en speelt het nu in de overgangsklasse. Dat is het vierde niveau in Nederland. Wat is op dit moment de staat van de vereniging?
1: Ja, de vereniging zelf staat er goed bij. Het is een grote club. We hebben een hoop jeugd. We hebben een hoop seniorenteams. Het complex is prachtig. Daar ligt het allemaal niet aan. De afgelopen jaren is er heel erg. Was de club best wel afhankelijk in het eerste van een aantal spelers die ook lang in het eerste hebben gezeten. En op het moment dat zo'n groep er dan mee stopt, ja, dan heeft het even tijd nodig om weer opnieuw te gaan opbouwen. Spelers staan er niet gelijk. Zeker niet als de spelers die vertrekken eigenlijk ook een beetje de steunpilaren waren. Dus het team is inderdaad een aantal keren gedegradeerd. Je zei het zelf al, afgelopen seizoen net niet gepromoveerd. Ik vind de overgangsklasse voor Tempo, voor zo'n mooie en grote club, vind ik het eigenlijk een niveautje te laag. Het is aan mij en aan de groep om te gaan laten zien dat we daar volgend jaar weer uit gaan komen.
0: Ja, op onderling resultaat haalden jullie het net niet dit jaar, die promotie. Jij was afgelopen seizoen ook betrokken bij Tempo. Je trainde de jeugd. Heb je het seizoen van het eerste wel vanaf de zijlijn meegekeken?
1: Ja, ik heb het meegekeken. Ik heb ook een aantal wedstrijden commentaar gegeven voor de livestream. Dus die wedstrijden heb ik sowieso gekeken. En ik heb ook veel wedstrijden niet gezien hoor. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar zeker het laatste deel van het zaalseizoen heb ik uiteraard actief gevolgd. Natuurlijk super jammer dat je in een wedstrijd tegen VO, dat je eigenlijk alles weer in eigen hand hebt, het laat liggen. Ik denk ook niet dat dat nodig was geweest tegen een ploeg als VO. Met alle respect, hè, dat was niet je concurrent. Maar dat is ook een beetje, denk ik, de grilligheid geweest van de jonge groep. En het is aan de groep om te gaan laten zien dat we daar volgend jaar beter uit gaan komen.
0: Ja, is dat een van de grote punten dat dit jaar beter moet?
1: Ja, ik denk het wel. Een aantal dingen. De technische commissie heeft mij natuurlijk ook een paar dingen meegegeven. En dat is ten eerste dat ze vinden dat de groep tactisch sterker moet worden. Maar ten tweede ook dat er meer schotkracht moet komen. En dat vind ik eigenlijk een beetje de rode lijn door heel tempo. Ook als ik kijk naar mijn eigen ploegje van afgelopen seizoen. We creëren heel veel kansen. Alleen het afrondingspercentage is te laag. En dat is wel iets waar we met elkaar moeten gaan werken. En ja, een goed schot krijg je enkel en alleen maar door het heel veel te doen. Dus dat is ook wel iets wat we het komend jaar heel veel gaan doen. We gaan veel afronden, we gaan veel schieten. Hè? En dat is je basis. Je basis is je schotpercentage. En daarna komt de rest vanzelf. Maar dat is wel echt een belangrijke factor dat we daaraan gaan werken met elkaar.
0: Korfbal kan soms ook best wel fysiek zijn. Hoe is het daarmee gesteld?
1: Ja, korfbal is zeker fysiek. Ik denk ook veel fysieker geworden de afgelopen jaren. En heel eerlijk, je ziet dat ook, hè, aan het type speler. Je ziet vaak, ook in de Korfbal League, in de Korfbal League 2... je ziet vooral grote fysieke spelers. Als je een kleine speler bent, dan moet jouw schotpercentage wel dermate goed zijn. Wil je echt in aanmerking komen op het hoogste niveau te spelen? En daar hebben we er een paar van, hè, in Nederland, absoluut. Die er met kop en schouders bovenuit steken. Maar verder is korfbal zeker fysiek geworden. Je ziet het aan de rebound-duels. Het verdedigen gaat strakker. Het gaat harder. Ik hou daar persoonlijk wel van. Het mag voor mij echt wel een beetje fysiek zijn. Dat maakt het ook interessant. Ook voor mensen die niet direct met korfbal betrokken zijn. En ik heb denk ik ook wel het geluk dat we volgend jaar in de selectie ook wel een stevig aantal fysieke spelers hebben. Dat kan altijd een heel groot voordeel zijn.
0: Ben je verder tevreden over de selectie van volgend seizoen?
1: Ja, dat is natuurlijk nog afwachten. Ik denk, we raken een aantal key players van tempo 1 raken we kwijt. Mats Koersma was toch je topscorer bij de mannen. Anne Otte die gaat stoppen, die we echt wel enorm gaan missen. Ook een hele fysieke speelster die gewoon altijd op het juiste moment op de juiste plek staat. En dat is ook een enorme kwaliteit in korfbal. En Kelly van de Ende is halverwege het veldseizoen heeft zij een lelijke knieblessure opgelopen. Kelly is volgens mij de topscorer aan je dameskant. Dus je raakt twee topscorers kwijt. Dat moeten we opvangen. Nou ben ik er wel altijd heel makkelijk in. Als er eentje wegvalt, dan staat er altijd een ander op. En wij zullen het volgend seizoen heel erg van het collectief moeten hebben. Hele jonge groep, maar dat geeft ook wel weer kansen en mogelijkheden.
0: Komen er dan ook spelers van buiten tempo? Of moeten ze ook vanuit de jeugd dan doorgaan groeien? Hoe gaat dat een beetje?
1: Beide. We hebben dit jaar twee spelers van buiten. Een heer van Nieuwekerk en een dame van Meervogels. Een lange, fysiek sterke jongen. Ik ben er heel erg blij mee. En een aanvallende dame. Dus dat kunnen hele mooie opvullingen zijn. Maar er komen ook wat spelers uit de jeugd over. Waar ik ook best wel verwachtingen van heb. Maar voor spelers die uit de jeugd komen is een eerste seizoen altijd heel lastig. En ik vind daar mag je ook niet van verwachten dat zij een heel seizoen heel steady gaan presteren. Dus daar zijn wij voor, de staf, maar ook de wat ervarende spelers, om dat op te gaan vangen. En om de jeugd te gaan ondersteunen.
0: Ja, je ziet dat vaker dan bij jonge spelers. Het kan echt een paar weken een hele grote piek zijn. En dan ook even een paar weken weer wat minder. Ja, dan moet je denk ik als trainer ook wel mee om kunnen gaan.
1: Ja. Ja, je moet van tevoren gewoon rekening mee houden. En ik denk in een eerste seizoen zijn ze nog relatief onbekend. Dus dat maakt ze nog enigszins makkelijk. Maar zeker een tweede seizoen is altijd best wel pittig voor de jeugd die overkomt. Maar ik heb wel vertrouwen in de mensen die overkomen. Er zit veel talent in. En nu is het inderdaad zaak dat ze steady gaan korfballen.
0: Het doel is helder. Promotie naar de hoofdklasse. Is het een mislukt seizoen als dat niet lukt?
1: Ja, vind ik heel lastig te zeggen. Kijk, ik vind ook dat wij moeten promoveren. Ja, ik vind Tempo hoort minimaal in de hoofdklasse thuis. Tegelijkertijd, we hebben een jonge groep. Ik ben niet zo heel erg van het indekken, maar ik ben wel heel erg van het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En we moeten gaan kijken wat dit seizoen ons gaat brengen. Heel erg belangrijk dadelijk op het veld dat we fysiek sterker gaan worden. Dat we tegen weinig blessures op gaan lopen. Zeker aan de dameskant vind ik de selectie smal. We hebben een brede selectie qua mannen, maar weinig meiden. En dat betekent dus dat we daar enorm afhankelijk van zijn. Dus we gaan ons de eerste veldhelft enorm richten op een stukje fysieke trainingen. Zorgen dat we sterker worden. We gaan aan de schotkracht werken. En op het moment dat we richting de zaal kunnen, en we kunnen echt ook naar een stukje tactiek gaan kijken, en kijken hoe we daarin sterker gaan groeien als team, dan denk ik echt wel dat er heel veel mogelijkheden zijn. Dat er gewoon veel korfballend talent in de groep zit.
0: Moet je per se kampioen worden om te promoveren? Of kan het ook via een omweg, bijvoorbeeld door een tweede plek? Dat zie je bij het voetbal ook wel eens. Hè? Dan kan het via een na-competitie of omdat ze tweede zijn geëindigd. Hoe zit dat bij het korfbal?
1: Nee, je moet echt eerste worden. Volgens mij is het in de Korfbal League 2 is het anders. Daar promoveert de kampioen en de nummers 2, 3 en 4 spelen play-offs met de nummer 9 uit de Korfbal League. Dus daar heb je wel iets meer ruimte. Maar in onze klas is het dadelijk heel simpel. We zullen eerste moeten worden.
0: Het zaalseizoen begint in november. Na de zomerstop heb je eerst nog het veldseizoen. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
1: Ik zie het veldseizoen echt als een stukje opbouw naar de zaal toe. Je wil eigenlijk het liefst eerste of tweede worden op het veld. Kampioen worden vind ik niet per se nodig. Het is fijn als je tweede wordt, omdat je dan in dezelfde klasse blijft spelen. Maar verder moeten we gaan werken aan het smeden van een goed team. En dat gaat op het veld gebeuren. Naast een stukje conditionele en fysieke trainingen vind ik dat het allerbelangrijkste. Dat we goed, fit en als team de zaal ingaan. Want heel eerlijk, in de zaal gaat het pas echt tellen.
0: Ja. Je zei het al, je moet dus echt een goed team gaan smeden. En het veldseizoen gaat daarbij helpen. Het is denk ik ook wel lekker voor het moraal als je daar bijvoorbeeld wel kampioen in wordt of tweede. Dat motiveert de spelers denk ik ook wel.
1: Ja, zeker. Heel eerlijk, daarom vind ik het niet zo erg dat Tempo afgelopen seizoen niet gepromoveerd is naar de ereklasse.
0: Nee, want even voor de duidelijkheid, ze spelen nu op het 1-na hoogste niveau op het veld, hè? Ja. Eigenlijk ook best knap.
1: Dat klopt, dat is hartstikke knap. Maar ik moet daar wel bij zeggen, volgens mij is 2 jaar geleden hebben ze de hele veldcompetitie op de schop gegooid en hebben ze een hele nieuwe indeling gemaakt. Waardoor wel heel veel clubs nu op het 1-na hoogste niveau spelen.
0: Okay.
1: Dus ik vind het
0: beetje een vertekend beeld eigenlijk.
1: Ja, vind ik wel. En als we ereklasse hadden gespeeld, dan speel je ook gelijk tegen een KZ en een Groen-Geel die in de Korfbal League 1 en 2 spelen. En daar met zo'n jonge groep had ik dat niet per se heel prettig gevonden. Omdat je juist tegen de tegenstanders die gelijkwaardig zijn of iets minder zijn, dan kan je gaan bouwen.
0: Hoe zien de komende maanden eruit naar dat zaalseizoen?
1: Dus we hebben vorige week maandag hebben we een eerste aftrap gehad met de nieuwe selectie. Daarin hebben ze van de fysieke trainers hebben ze ook een schema meegekregen voor in de vakantie. En dat betekent niet dat ze geen vakantie mogen vieren, hè, want iedereen heeft een beetje ontspanning nodig. Maar we vinden het wel belangrijk dat ze fit die zomervakantie uitkomen. Half augustus gaan we starten. En dan hebben we 4 oefenwedstrijden in 3 weken. Dus we hebben best ook een stevig oefenprogramma. En daarna gaat het veldseizoen beginnen. Wellicht dat we iets eerder de zaal ingaan op de trainingsavonden als dat mogelijk is. Om toch alvast lekker aan die schotklok weer te gaan wennen en aan de zaal. En dat heeft natuurlijk alles met de doelstelling te maken van het komend jaar. De belangrijkste voorbereiding naar de zaal toe is dat er een team staat en eigenlijk 1 selectie. Hè, want ik vind echt heel erg belangrijk dat het eerste en het tweede het met elkaar doen. Want op het moment dat er 2 blessures zijn, dan moeten eigenlijk feilloos spelers kunnen instromen vanuit het tweede team. Dus we gaan echt werken aan 1 selectie en werken aan fysiek sterk zijn. En het liefst, dat is echt het allerbelangrijkste, gaan we zonder blessures de zaal in.
0: Wat is op lange termijn de doelstelling van Tempo? Is dat toch weer promoveren naar de Korfbal League, het hoogste niveau?
1: Ik denk dat de Korfbal League 2 uiteindelijk heel mooi zou zijn en bij Tempo past. En volgens mij was er vorige week ledenvergadering en hebben ze ook hun toekomstplan gepresenteerd. Waarin ze in 2030 weer in de Korfbal League 2 willen spelen.
0: Sta jij dan ook nog voor de groep tegen die tijd?
1: Ja, dat gaan we zien, dat durf ik niet te zeggen. We gaan er eerst nu een mooi jaar van maken. En dat ligt natuurlijk helemaal aan hoe het gaat. En dus ik vind dat heel moeilijk om zo ver vooruit te kijken.
0: Als we dit gesprek aan het einde van de zaalcompetitie volgend jaar in april is dat, hè, weer voeren. Ja. Waar hoop je dan te staan met het team?
1: Dan hoop ik vooral dat ze, buiten het feit natuurlijk dat iedereen wil dat de groep kampioen wordt. Hoop ik vooral dat ze allemaal individueel gegroeid zijn. Dat ze tactisch sterker zijn geworden. Hè, dat ze goed kunnen, dat ze het spel goed kunnen lezen. Dat we hoger in de schotpercentage zitten. Maar vooral dat ze een heel goed en fijn zaalseizoen hebben gehad. Want ik denk op het moment dat ze het met elkaar goed hebben, dan komen die prestaties vanzelf. Het is elkaar iets gunnen, werken voor elkaar. Het niet belangrijk vinden dat jij zelf de doelpunten maakt, maar het echt met elkaar doen. En als ze dat gaan doen, dit zaalseizoen, dan gaan er hopelijk hele mooie dingen gebeuren.
0: En wij gaan dat zeker volgen. Bedankt voor je komst naar de studio. Jessica Zeevaart, de nieuwe trainer van Tempo 1.

0: Firstborn... Zo, dat was mijn Engelse knoop. Firstborn daughter van Max Mignon, zo moet ik het zeggen. De honkballers van het eerste team van Alvion speelden afgelopen zondag een bijzondere thuiswedstrijd. De spelers kwamen in actie tijdens het 50-jarige jubileumfeest van de club. Het feest was extra groot, want Alvion won met 11-3 van Wombats uit Utrecht. Trainer Erik van Beuzekom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat was leuker, de wedstrijd of het feest erna?
1: Nou, beide was leuk, maar het feest erna was leuker.
0: Is het laat geworden?
1: Nou, voor mij in ieder geval niet. Ik weet niet hoe de anderen het hebben gedaan. Maar ik was denk ik 8:30 thuis. Zo. Maar het was natuurlijk al vanaf 1:00. Dus ja, er was heel veel sfeer. Het was echt heel leuk. Ik denk dat er over de hele dag misschien wel 400 tot 500 man was. En allemaal oud-gedienden, mensen die echt wat hebben betekend ook in de honkbalwereld, die ooit bij Alfie is gestart. En uiteindelijk ook de overwinning.
0: Wat was de sfeer rondom het veld?
1: Ja, echt goed. Heel druk. Er was ook nog een school die ik weet niet welke school, maar die kwam denk ik met een soort van sportklas, die kwam kijken. Ja, het zat echt helemaal vol. Hetzelfde team had er last van. We hebben vorig jaar 2 kampioenswedstrijden gespeeld, maar dat was minder druk dan bij deze wedstrijd.
0: Kon je je nog wel een beetje verstaanbaar maken richting je spelers?
1: Ja hoor, dat was geen probleem. Maar we hadden in ieder geval een leuke speaker ook. Dus er was ook gespeakerd. Mm-hmm. En het was echt heel leuk. Het was wel warm. Dat ook. En ik had vorige week gezegd 9-3, werd uiteindelijk 11-3. Dus ik zat er niet ver naast.
0: Nee, klopt. Ja, misschien moet je iets gaan doen met die gaven. Ja.
1: Nou, dit was echt toeval, denk ik hoor.
0: Het klinkt als een ruime overwinning, hè? 11-3. Ging het ook zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden?
1: Nee, helemaal niet. Want we kwamen eigenlijk gelijk achter. 2-0, er zat echt wel wat druk op. De pitcher had gewoon even wat moeite om te vinden. Die zette gelijk mensen op de honken. Toen sloegen ze die gelijk binnen. Toen kwamen we volgens mij terug tot 2-1. Toen liepen hun uit naar 3-1. Kwamen we terug naar 3-3 en dat heeft het heel lang gestaan. En toen werd het 4-3 voor ons. En zo hebben we hem langzaam uitgebouwd. En het duurde echt wel tot zeker de 7e of 8e inning dat we echt een voorsprong hadden. Dat 4-5 punten verschil. En toen stond op een gegeven moment 9-3. Dus ik dacht, nou, laten we die maar vasthouden. Want dan heb ik helemaal gelijk gekregen. Maar we scoorden nog 2 puntjes in de laatste inning. Maar je merkte gewoon dat er druk op zat. Wel gek hoor, want ik had dat niet verwacht. Maar ik denk omdat er zoveel publiek was en dat we dat gewoon niet gewend zijn. En natuurlijk allemaal bekende mensen die... bijvoorbeeld Evert Jan het Hoen, dat is de bondscoach van het Nederlands team. Die is ooit bij Alfiens begonnen. Ja, die kwam ook kijken en dat werd ook omgeroepen. Ja, die jongens kennen dat natuurlijk. Dus dat, ja, er zal het misschien wel in hun hoofd toch mee hebben gespeeld.
0: En hoe ga je daar als trainer mee om? Probeer je je spelers dan toch een klein beetje rustig te houden?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig geweest. Ik heb vooral gedaan wat we altijd doen, een praatje maken, mensen opdrachten geven en gewoon ons eigen spel spelen. Ja, waar ik gewoon echt heel trots en blij mee was, is dat we ook gewoon 0 fouten hebben gemaakt. Want dat is eigenlijk wel het hele jaar door een heikel punt. Dus iedereen was wel gefocust. En het veldwerk was gewoon echt ruim voldoende. Er werden echt super mooie plays. 1 was nog een halve duikbal. Het was ook gewoon een echt een hele goede wedstrijd op dat vlak. Dus dat was goed. En veel hits.
0: En wat waren puntjes die beter konden?
1: Nou, eigenlijk deze wedstrijd niet heel veel. Ja, we hadden misschien nog wel de score wat sneller uit kunnen breiden. En dan de eerste inning. Kijk, de pitcher had er gewoon gelijk vol in moeten gaan. Maar goed, ik kan ook wel begrijpen als er zoveel mensen staan en staan te kijken dat je dat wel voelt. En daar herpakt hij zich... uiteindelijk in de tweede inning. En toen heeft hij geloof ik 4-5 inningen gegooid zonder een punt tegen te krijgen. En dat is gewoon hartstikke goed.
0: Dus je hebt eigenlijk gepiekt op het hoogtepunt?
1: Voor de club wel, denk ik. Zo op het jubileumfeest. En dan waren we, zelfs bij het kampioenschap, want dat speelden we uit, waren er niet zoveel man publiek. En...

0: Mike en Vecinat. Er waren zoveel bekenden voor de club of die ooit wat voor de club hebben betekend. Dus dat was gewoon heel goed om te zien. En ze hebben een goede omzet gedraaid, dus het was allemaal fantastisch.
1: Het is een drukke week geweest, want donderdag speelden jullie nog een wedstrijd. Thuis tegen Ridderkerk Roadies. Was het niet veel te warm om te spelen?
0: Ja, het was echt veel te warm om te spelen. Maar bij de honkbal is het zo dat zolang het code geel of oranje is, moet je spelen. En deze wedstrijd was al drie keer verzet wegens de regen. En de bond eiste dat je hem binnen 2 weken opnieuw speelde. Dus hij moest gespeeld worden. Dus we hadden zelf geen verlichting. Dus we waren uitgeweken naar Christies in Zoetermeer, want die hebben verlichting. Maar het was echt veel te heet. Zeker tot, ik denk wel een uur of 8:30, 9. Het was het eigenlijk niet te doen. Het was gewoon echt heel heet. Ja. Maar goed, daar hebben we beide ploegen last van. En we zaten er niet in. Zeg maar zo goed als we waren afgelopen zondag, zo slecht waren we afgelopen donderdag.
1: Ja, toch nog even doorgaan op die hitte. Heb je dan wel extra drinkpauze? Of hoe gaat dat in het honkbal?
0: Ja, je mag gewoon time-out vragen. Pitchers mogen extra drinken. Catchers letten ze op. En je hebt natuurlijk best wel veel wissels. Hè, want als je natuurlijk geslagen hebt, ga je gelijk weer de dugout in. Of het veld in. En in die wissels kan je genoeg drinken. Maar er is altijd de mogelijkheid om een time-out te vragen om wat extra te drinken. En het scheelt natuurlijk wel ten opzichte van bijvoorbeeld voetbal. Is dat je... Je bent wel in beweging, maar dat doe je niet in de tempo's waar je mee voetbalt. Je loopt wel een hoop, maar niet in het hoge tempo. Dus dat is wel wat beter te managen. Alleen de zon natuurlijk, hè, goed insmeren en een zonnebril op. Dat is wel echt een must-have.
1: We hebben de uitslag nog helemaal niet genoemd. Jij zei net, we waren eigenlijk hartstikke slecht. Maar als ik dan kijk, je hebt verloren met 8-9. Dat is een nipte nederlaag. Dat valt mee, ja. Lijkt mij.
0: Ja, dat valt zeker mee. We stonden 6-1 of 6-0 achter in de eerste inning al. En toen werd het 8-0 in de tweede inning. En toen heb ik wat dingetjes omgezet. Andere pitcher. Uiteindelijk zijn er wel andere jongens ingevallen. En toen sprokkelden elke keer wat puntjes bij elkaar. En uiteindelijk stond het 8-8. En toen gooide hem eigenlijk gewoon door een goede hit van Ridderkerk. Werd het 9-8. Alleen omdat je mag maar tot 10:30 spelen. Dan mag je geen nieuwe inning meer starten. Dus we kwamen gewoon in tijdsnood. Dus we hadden eigenlijk nog een extra inning moeten spelen. En we konden het niet meer goed maken. En toen hebben we hem verloren. Alleen, ik bedoel, het slecht is door de hit. Er waren echt veel fouten. Volgens mij hebben we 5 fouten gemaakt. En ook gewoon, gewoon domme dingen van het honk afgepikt worden. Drie keer 3 slag en niet eens de knuppel bewegen. Ja, ik denk dat het wel echt concentratie is. Het was echt warm.
1: En hoe zit jij dan op de bank en je ziet het allemaal? Dan denk je misschien ook wel bij jezelf.
0: Ik moet eerlijk zeggen, bij honkbal is er 1 ding wat ik me geleerd heb van kind af aan, is dat je zo snel mogelijk dingen moet vergeten. Je kan er toch niks aan veranderen. Het is echt een spel van falen. En dat moet je vanaf kind af aan en van spelen altijd hebben gedaan. Dat je het gebeurt en dan moet je je kop om de knop omzetten en weer verder gaan. Want erbij stilstaan en je kan het niet veranderen. Het is gewoon wat het is. En dat is ook het allermooiste aan honkbal, maar ook het allermoeilijkste aan honkbal. Zeg maar, je kan individueel onwijs goed spelen en je team verliezen. En je kan zelf heel slecht spelen en met je team winnen. En ik denk dat die ups en downs, dat is bij honkbal zo ongelooflijk groot. En softball ook overigens. Dat zie je niet bij voetbal. Soms krijg je de hele wedstrijd geen bal. Krijg je er 1, laat je hem door je benen gaan. Ja, dan kan je gewoon een wedstrijd verpesten. Zo geconcentreerd moet je zijn. En dan kan je aan slag 4 keer een hit hebben geslagen. En dan heb je nog steeds van waarde gedaan. Maar die bal door je benen, die bepaalt dan een wedstrijd. En ja, dat is bij honkbal altijd zo.
1: Morgen wacht er alweer een nieuwe wedstrijd. Dan gaan jullie op bezoek bij Wassenaar. Wat verwacht je van dat duel?
0: Ja, ik verwacht wel dat we die winnen. Ik denk dat iedereen nu wel gebrand om is om hem te winnen. Omdat afgelopen donderdag natuurlijk wel echt door onze handen is geglipt. Uiteindelijk sta je 8-8, dus je had het misschien nog kunnen winnen. Wassenaar staat ook onderaan. Alleen het wordt wel weer zo heet wat ik volgens de weerberichten is.
1: 30 graden dus, volgens mij, ja.
0: Ja, en het is echt om 3 uur 's middags. Dus dat is echt het heetste puntje van de dag. Ja. En omdat je natuurlijk net geen 3 wedstrijden in een week speelt, is het ook wel qua pitching even aankijken hoe...

0: hoe iedereen eruit is gekomen van afgelopen donderdag. Je kan niet jongens in 3 dagen weer 80 ballen laten gooien. Dat is gewoon onverantwoord. Dus we moeten even kijken hoe dat gaat lopen. Maar ik zie het wel. Ik zie het altijd goed in. Ik weet zeker, we kunnen van iedereen winnen. En zoals afgelopen donderdag zie je dat je toch ook weer kan verliezen.
1: In het voetbal hebben ze bij de amateurs nu zomerstop. Hoe ziet het bij jullie eruit? Hoe lang gaan jullie nog door?
0: We hebben nu nog 4. Kijken, met zondag erbij 4 wedstrijden. En dan hebben we 6 weken zomerstop. Oh nee, sorry. We hebben 3 wedstrijden nog. En dan hebben we 6 weken zomerstop. En dan hebben we nog 3 tot 4 wedstrijden na de zomerstop. En dan is het seizoen weer voorbij. Dus eigenlijk als de voetbal weer begint, dan spelen wij de laatste wedstrijden.
1: Dan wens ik jou veel succes om te beginnen morgen. En we blijven jullie zeker volgen.
0: Helemaal goed, dankjewel weer.
1: Erik van Beuzekom was dat, de trainer van Alfiens.

0: zaterdagmiddag met Pim Sanders en Wright. Het is zomerstop in het amateurvoetbal en dat betekent dat spelers en trainers even kunnen bijkomen. Bijvoorbeeld op vakantie of op de bank met het WK voetbal op tv. Maar voor je het weet moeten ze alweer aan de bak, want in augustus of misschien zelfs wel al eind juli begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Aan de telefoon hangt Eli Watimouri, trainer van Alphense Boys. Dag Eli.
1: Goedemiddag.
0: Wat doe jij nu je op zaterdag niet op het veld hoeft te staan?
1: Ja, voldoende. Veel met mijn gezin. Ik heb nog twee jonge kinderen en een vrouw die ook aandacht nodig hebben. Ik kom net van een wedstrijd van FC Utrecht. Waar ik de trainer van FC Utrecht nog ken van mijn cuphackperiode. Dus wat dat betreft, ik kom de dagen wel door. Maar ik mis het wel, het voetbal.
0: Ja, vind je het lekker om nu eventjes wat minder met het spelletje bezig te zijn?
1: Ja, als je zo het WK bekijkt, maar net ook een wedstrijd van een betaald voetbalorganisatie, denk je, oh, dan is het toch wel mooi om met een groep jongens te werken, samen met een staf, uiteindelijk een bepaald proces in te zetten wat uiteindelijk hopelijk succes oplevert. Ja, dat zijn wel de mooie dingen van het trainersvak. Dus ik mis het wel. Aan de andere kant kan ik mijn dagen wel goed invullen, maar nu je het WK zo bekijkt, maar ook ja, voetbal continu blijft volgen, dan is het wel fijn als je het zelf kan uitvoeren.
0: En die wedstrijd bij FC Utrecht was dan vast van Anthony Correa, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Hebben ze gewonnen, Utrecht?
1: Nee, ze moesten tegen de Graafschap en ze hebben verloren. Dat was hun eerste oefenwedstrijd. Ik heb nu tijd en ben met mijn gezin daar wezen kijken. Dus dat zijn dingen die je kan ondernemen in deze vrije periode. Maar het liefst sta je zelf op het veld. Ben ik wel blij dat we nu even rust hebben na een lang seizoen voor Alphense Boys. Want we hebben een toetje behaald wat Alphense Boys de afgelopen 9 jaar niet had behaald. Dus we moesten nog een aantal weken door. En dat waren mooie weken met elkaar. Die ervaringen hebben we nu meegenomen in onze rugzak. Waarbij we hopelijk volgend seizoen wellicht eerder promoveren of een ronde verder komen in de na-competitie. Ja, en dat zijn eigenlijk wel de doelstellingen richting volgend seizoen.
0: Ja, want voordat we straks vooruit gaan blikken, nog even kort op vorig seizoen. Jullie speelden in de eerste klasse en draaiden eigenlijk een uitstekende eerste seizoenshelft. Pakten zelfs een periodetitel. Na de winterstop was het wat wisselvalliger. Jullie zijn uiteindelijk 8e geworden. Maar door die periodetitel mochten jullie wel meedoen om promotie naar de 4e divisie via de na-competitie. Nou, in de halve finale werden jullie uitgeschakeld. Als je dit allemaal bij elkaar veegt, hoe kijk je dan terug?
1: Ja, best wel met een trots gevoel. Wetende dat je iets hebt bewerkstelligd met elkaar. Wat de afgelopen jaren niet aanwezig was bij Alphense Boys. En dat je dat, ik dan als beginnend hoofdtrainer met een grote staf, heel veel nieuwe jongens, dit voor elkaar weet te krijgen het afgelopen seizoen. Best wel trots. De derby mogen winnen tegen ARC. Winterkampioen, periode gepakt. En jammer genoeg, en dat weet je eigenlijk bij een heel jong team wat ik gewoon had het afgelopen seizoen, dat is gewoon met pieken en dalen. Nou hebben we echt behoorlijk gepiekt. En daar hebben we ook gewoon echt van genoten. Maar je ziet wel na de winterstop dat tegenstanders zich anders instellen tegen Alphense Boys, waarvan ze weten hoe wij onze punten behalen. En uiteindelijk op kwaliteit niet goed genoeg. Hebben we bereikt wat we hebben bereikt, denk ik. En de 8e plek, nou zie je dat de hoeveelheid punten richting boven, dat wel erg dicht bij elkaar stond. Maar uiteindelijk denk ik dat je terecht staat waar je staat. En dat zijn weer mooie doelen richting volgend seizoen.
0: Het was jouw eerste seizoen als hoofdtrainer van Alphense Boys. Hoe is het jou bevallen?
1: Ja, super. Eerste seizoen als hoofdtrainer was ik natuurlijk daarvoor bij Katwijk onder 23 was ik dan hoofdtrainer. Maar dat is een ander niveau. Dan ben je eigenlijk ook het tweede elftal van de club. En bij Alphense Boys heb ik de jeugd getraind. Nu als hoofdtrainer van een gerenommeerde club in de regio hoofdtrainer te mogen zijn. Heel veel voldoening. Uiteindelijk wil ik succes bereiken. En dat hadden we voor de winterstop. Had ik het graag door willen trekken met het team. Maar achteraf kijkende denk ik, oh ja, dat is wel heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar ook wel heel veel leermomenten. Waarbij we het hopelijk aankomend seizoen daarin anders aanvliegen met elkaar. Om nog meer succes te bereiken dan wat we nu hebben bereikt.
0: Heb je zelf eigenlijk ook dingen geleerd als trainer?
1: Ja, je leert zoveel natuurlijk. Ik denk dat een ieder elke dag leert, of je nou trainer bent of niet. Maar het leiden van, ik had er op een gegeven moment tussen de 20 en 25 jongens. Want waar ik wel van ben als trainer is samenwerken. Dus de samenwerking met onder 21, dat is eigenlijk het tweede elftal bij Olsen Boys. Die hebben echt goed op poten gezet en daarin was echt de samenwerking top. Dat zorgt ervoor dat je gewoon het goed moet managen met elkaar. Ik had een staf van 13 man, maar ja, als je tussen de 20 en 25 spelers hebt, kan je dat niet alleen managen, dus dan heb je daar elkaar voor nodig. Het is samenwerken en dat is ons goed gelukt. Dus hopelijk kunnen we dat aankomend seizoen een vervolg geven.
0: Dan gaat de focus al vrij snel weer op het nieuwe seizoen. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding?
1: Wij beginnen 3 augustus. Eerste week van augustus, omdat de competitie midden september pas begint. De eerste klas, en ik weet niet, de tweede klas misschien ook. Maar we beginnen relatief laat. En ik heb er bewust voor gekozen om de voorbereiding in 1 keer te doen. Nu zie je best wel veel, ook bij andere amateurploegen, om een voorbereiding in 2 te delen. Heb ik bewust niet voor gekozen, omdat ik graag wil dat mijn spelers hongerig zijn als we weer gaan beginnen. En dan kunnen we in 1 ruk door richting de begin van de competitie. En die begint midden september plaats.
0: Weet je al tegen wie je gaat oefenen?
1: Ja, dat weet ik. We hebben leuke tegenstanders, veel thuiswedstrijden. Waar ik erg blij mee ben is dat we het toernooi bij ARC gaan spelen met de Alphense ploegen. Wat ook sinds tijden weer wordt georganiseerd. En waar alle Alphense ploegen aan deelnemen. Die vindt plaats op 15 augustus. Hebben we nog wedstrijden tegen Aalsmeer, tegen

0: Nieuwkoop tegen UVS. Dus een beetje ploegen uit de regio. En dat sluit eigenlijk wel aan bij hetgeen wat we bij onze boys hebben ingezet. Om een selectie te vormen met heel veel regionale jongens. Heel veel eigen jongens. En daarom heb ik er ook bewust voor gekozen om tegen ploegen te spelen, clubs te spelen die ook uit de regio komen. Vandaar dat wij onze voorbereiding zo een beetje in elkaar hebben gezet. Dus zo ziet onze voorbereiding eruit.
1: Ja, je zei het al even, hè? De spelers uit de regio. Je krijgt dit seizoen versterking van Donny van der Neut van Alvia en Romé Ties van BSC. Waarom wilde je hun graag erbij hebben?
0: Ja, omdat ik kwaliteit wilde toevoegen aan de selectie. Wetende dat de jongens die minder minuten maakten of zelf een eigen keuze hebben gemaakt bij Alzo Boys gaan vertrekken. En uiteindelijk willen we doorpakken. Na alleen van wat we afgelopen seizoen hebben gepresteerd, moeten de prestaties beter, vind ik zelf. En daar heb je ook meer kwaliteit voor nodig. Nou ben ik blij met deze twee jongens. Maar ook een Thierry Anthony die terugkomt van Sportlust. Die vorig jaar, niet afgelopen seizoen, maar de seizoen ervoor, topscorer was en van Alzo Boys 1 naar Sportlust ging. Die komt terug. Jonge Lars Veerman, ook in de jeugd gespeeld bij Alvens Boys, komt van HBS, een vierde divisieploeg. Die komt ook bij ons spelen. En een aantal jeugdspelers vanuit onder 21 die sluiten aan. Dus ik denk dat we een goede selectie hebben. Kwalitatief iets beter dan afgelopen seizoen. Maar waar ik voornamelijk op hamer sinds mijn hoofdtrainerschap bij Alvens Boys is houding en gedrag. Want we kunnen de beste spelers aantrekken met elkaar, als dat überhaupt mogelijk is. Maar ze moeten wel willen samenspelen. Dus we hebben daar echt op geselecteerd op karakters. En daarin de selectie samengesteld. Die aftrap hebben wij genomen afgelopen seizoen. Maar daarin hebben we nu doorgepakt. Waarbij ik denk dat, een beetje uit mijn hoofd, ik denk 19 spelers van de 23 spelers die aankomend seizoen de selectie van Alzo Boys 1 vormen in de jeugd bij Alzo Boys hebben gespeeld. Ja, dat is wel een compliment richting de TC. En dat spelers weer de drang hebben om terug te komen naar Alzo Boys om daar weer succes te bereiken. Daar ben ik best wel trots op. Maar dat is eigenlijk het papierwerk. Jongens binnenhalen, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Ja, en daar zijn we samen verantwoordelijk voor.
1: Tot slot, wat is de doelstelling?
0: Ja, iets beter presteren dan dit seizoen. Je noemde het net al, achtste plaats. Nou ja, dat moet gewoon hoger met de selectie die we hebben. En we hebben een periode gepakt. Dus minimaal een periode en een hogere klassering op de ranglijst. Ja, dat is wat ik wel eis. En daar gaan we voor.
1: Elio Timouri, bedankt voor jouw tijd. En we gaan Alvense Boys zeker in de gaten houden komend seizoen. Dat was Elio Timouri, dus de trainer van Alvense Boys, over het nieuwe seizoen van zijn elftal. Het is 4:04. Met nu een van de grote sterren van dit moment. Dit is Somber met 12-12.

0: grote hit van Somber, 12 to 12 was dat. Zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Sportlokaal. Straks na 4 uur dan neemt Tim van Bekken het stokje over. Tim, goedemiddag. Als de microfoon open gaat, want we moeten Tim wel horen natuurlijk.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, daar is hij hoor, luid en duidelijk. Wat ga jij straks doen na 4 uur?
1: Zometeen heb ik voor jou de lekkerste house en EDM tracks eigenlijk. Tot en met 1 uur of 6 kan je dat allemaal horen. Ook aanvragen via de app natuurlijk, 0172-515153. En wie weet draai ik dan een lekker zomers verzoekje van jou.
0: Mag ik ook nog een verzoekje doen?
1: Zeker.
0: Misschien de nieuwe van Antoon?
1: De enige is dat.
0: De enige, dat klopt. Ja, die is ook wel leuk. Ja, ook staat ook hoog in de top 40 volgens mij. Dus als je die van mij zou kunnen draaien, Tim, hè?
1: Gaan we regelen.
0: Top man. Je hoort Tim van Bekken dus straks na het nieuws van 4 uur. Sportlokaal is er volgende week weer vanaf 2 uur. En dan onder andere een uitgebreid interview met rolstoeltennister Lissy de Geef. Dat dus volgende week. Voor nu een fijne avond en veel plezier met Tim zo dadelijk.
2: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in 1 dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De 3e dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden...

0: al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel bij de NOS voor het laatste nieuws. Dan nog het verkeer gemeld door de ANWB in onze regio. Er zijn in totaal 4 meldingen gemeld. Van 7 kilometer en een vertraging van in totaal 8 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar staat nu 5 kilometer file. Doe je 6 minuten langer over. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 2 kilometer en 2 minuten. Zometeen kan je hier verwachten Madonna en Bring Your Love. En ook Marlon Roudet. Die komt zo voorbij.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
2: Tim van Bekken.
1: Goedemiddag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

En Marnie Roudet op Studio Alphen. En hier nu Tim van Beckham, net als gisteren natuurlijk, van 12 tot 4... toen ik hier onverwachts kwam voor een code rood-uitzending. En dat is er nu niet meer. Het is volgens mij nu code oranje, als ik het goed heb. Nog wel altijd code rood in het oosten van het land. Dus mocht je daarheen gaan, let even goed op. Want ik kan zomaar flink tekeer gaan daar, ook met onweersbuien vanavond. Nou, wat ben je aan het doen? Dat kan je laten weten via 0172-5153. Of gewoon even een appje sturen via een WhatsApp. Bijvoorbeeld zegt Ellie zegt net, terug van een rondje suppen. Nu lekker met een koud drankje in de schaduw. Nou, dat is altijd lekker. Zometeen hoor je een artiest uit Koudekerk aan de Rijn. Weet jij wie het is? Laat het even weten via de app. Hier is Armin van Helden.

Ja, Bebe Rexha en David Guetta en Sad Girls natuurlijk gesampled van die van Hathaway, hè, natuurlijk. What is Love hoor je natuurlijk in terug. Ik vroeg jou net welke artiest ik zo ga draaien. Welke komt er nou uit Koudekerk aan de Rijn? Nou, ik heb een paar antwoorden gekregen. Van onder andere Martijn. Martijn zegt, nou, ik denk dat je Martin Garrix gaat draaien. Nou, Martin Garrix die komt niet uit Koudekerk aan de Rijn. Die komt ergens uit Brabant, volgens mij. Dus dat is niet helemaal goed. Ik heb hier ook wat andere berichtjes binnengekregen. Of ik zo meteen Chesto wil draaien. Nou, dat vind ik helemaal goed. Ik ben altijd op zoek naar die persoon die uit Koudekerk komt, jongens. En dan komt even kijken. Hier komt ook een appje binnen. En dat is van Jolanda. Jolanda zegt, volgens mij is dat van Armin van Buuren. Jolanda, dat heb jij inderdaad helemaal goed. Onze Armin die komt uit Koudekerk aan de Rijn. Die ga ik ook nu voor je draaien, net als On The Move, zometeen.

0: Yes, Barton zijn on the move, zojuist op Studio Alphen. En ik heb een vraag aan jou. Kan jij raden hoeveel boetes er zijn uitgeschreven vorig jaar in het verkeer? Hè? Bij in Alphen aan de Rijn en omstreken. Nou, ik kan je vertellen, dat zijn er behoorlijk veel. De totale waarde van die boetes die bedroeg namelijk 8,7 miljoen euro. Ja, en dan geen geld hebben, hè, om de wegen opnieuw te maken en dat soort dingen. Ook met dat sinkhole laatst natuurlijk hier in Alphen aan de Rijn. Ik hoop dat dat snel wordt opgelost. Laatste nieuws kan je natuurlijk ook altijd bijhouden via www.studioalphen.nl. En dan kan je ook verklappen, daar staat ook het antwoord met hoeveel verkeersboetes er zijn uitgeschreven. Dus mocht jij dat nou weten, laat dan even weten zometeen hier tijdens de show. Maar eerst toch even tussen het verkeer gemeld door de ANWB. Er zijn momenteel 4 files gemeld met een totale lengte van 4 kilometer. Wat oplevert een vertraging van 14 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat 2 kilometer file met daar 2 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. De rijstrook is daar ook gesloten. Dan tot slot op de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Daar is de aansluiting met de A44 en de aansluiting met de A4. Die is daar vertraagd met 2 kilometer. Waardoor je dus nu 12 minuten in de file staat. Nogmaals dus de vraag, hoeveel verkeersboetes zijn er uitgedeeld in Alphen aan de Rijn? Antwoord kan je sturen naar 0172-515153. Ga even naar de website, lees je wellicht even snel in. En druk op dat WhatsApp-icoontje, want dan kom je wellicht zo in de show. Oh, dat ging niet helemaal goed. Nou, krijg je het weer. Dat is altijd leuk als de techniek niet meewerkt. In ieder geval, laat nog even weten. Dus via 0172-515153.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Tim van Bekken.
0: Ja, goedemiddag.
2: Wij zijn erbij.

Ja, heerlijk deze, de Inner City en de Good Life. En ik vroeg dus juist hoeveel verkeersboetes er zijn uitgeschreven. Nou ja, Mark die dacht aan 99.000. Nou, daar zit je heel erg in de buurt, Mark. Maar het waren er maar liefst 102.257. Waarvan te hard rijden de meest voorkomende verkeersovertreding was in onze regio. Let dus goed op. Het kan zomaar een

Kunstwerk en Flair op Studio Alphen. En ik krijg nog altijd berichtjes binnen van wat jullie allemaal aan het doen zijn thuis. Krijg je bijvoorbeeld een berichtje binnen van Monique. Ze zegt, hoi Tim, ik werk vandaag gewoon in de zorg. Maar jullie maken de dienst wel een stuk gezelliger. Groetjes uit Hazenswoude Rijndijk. Kijk, dat is altijd leuk om te horen natuurlijk. En ook hier hebben wij een berichtje van Tom. En Tom die zegt, ik ben de hond aan het uitlaten. Maar die wil eigenlijk liever binnen blijven, denk ik. Ja, het moet ook gebeuren, hè. Want ja, honden die moeten net als wij gewoon ontlasten. Ook krijg ik hier een berichtje van Sven. Hoi Tim, heb jij nog plannen dit weekend? Nou ja, eigenlijk wel. Ik ga namelijk vanavond naar het Flippofeest in Hoogmade. Dan gaan wij, ik en Alex, een collega van mij hier bij Studio Alpha, gaan wij daar filmen. Een leuke reportage. Kijken wat er allemaal te doen is. Vorig jaar was het heel erg leuk. De week nog te herinneren. Dus ik hoop dat dat dit jaar ook zo is. Mocht je er ook heen gaan, laat het vooral even weten. Hè, via die app 0172515153. En ook hier hebben wij een berichtje van Lisa. Hoi, wij spelen nog een potje kaarten nu in de tuin. Het is warm zat, dus we doen lekker rustig aan vandaag. En ook hier Mariska. Hoi, ik zit hier nog met de ventilator. Maar zou je misschien zometeen David Guetta en Love, When Love Takes Over willen draaien? Dat gaan we zometeen voor jou regelen, Mariska. Dat is geen enkel probleem. Ook hier nog Nina uit Boskoop. Die vraagt de koelbox. Die zit vol. De stoelen staan buiten. En het weekend, dat kan beginnen. Altijd lekker als je het weekend voor de boek staat. Normaal gisteravond toen ik nog eventjes aan het terrassen was. Was echt heerlijk, hè? Na zo'n warme dag. Code rood. Nu is het code oranje. Niks aan de hand dus. Zometeen dus voor Mariska. Heerlijk die track van David Guetta. Maar eerst nog Slater en Dance. En ook James Hype en Serotonin komen zo nog voorbij.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, dankjewel Robert. Dan heb ik hier nog het verkeer gemeld door de ANWB. Er zijn 4 meldingen met een totale lengte van 4 kilometer en een vertraging van 4 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Nou, die verdwijnt zojuist, dus daar is geen file meer. Dan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar zijn wegwerkzaamheden waardoor de linker rijstrook dicht is. Daar moet je even rekening mee houden. En ook op de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Daar zijn nog altijd wegwerkzaamheden waardoor die weg dicht is. Ook op de A44 moet je rekening houden met wegwerkzaamheden waardoor ook daar een weg dicht is tussen Amsterdam en afrit Noordwijkerhout. Dan op de N200 tussen Zandvoort en Haarlem. Daar tussen Zandvoort en Bloemendaal 2 kilometer met 3 minuten. Zometeen dus voor Mariska, David Guetta en When Love Takes Over. En ook Katy Perry en Tina en Dream komen zo voorbij.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu Tim van Bekken. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Katy Perry en Teenage Dream op Studio Alphen. Ik heb je net gevraagd, wat ben je allemaal aan het doen? Je kan het laten weten via de app van Studio Alphen. WhatsApp natuurlijk, 0172-515153. Zo reageren Fodera en Jessie, die reageren. We zijn net klaar met een potje padel. Nu eerst afkoelen met een koud drankje. Altijd lekker natuurlijk, eerst zo'n koud drankje. Dan hebben we ook nog Stefan, die zegt... Ik ben nu pizza's aan het bakken in mijn achtertuin. Ik heb namelijk een stenen oven. En die pizza's die zijn altijd zo heerlijk. En ja, binnen is het nog warmer dan buiten. Dus waarom dan niet buiten pizza's bakken? Een goed argument natuurlijk, Stefan. Veel plezier met pizza's bakken. Je kan natuurlijk ook altijd nog je favoriete platen hier aanvragen bij deze zender. En ik draai ze ook met alle liefde natuurlijk voor jou. Bijvoorbeeld deze... Die is net aangevraagd door Esme. Hey Tim, wil je alsjeblieft de Purple Disco Machine en Sophie and the Giants voor mij draaien met In the Dark? Tuurlijk wil ik dat voor je doen. Zometeen ook nog Timbaland en Zed op Studio Alpha.

NZ en Maren Morris op Studio Alphen. Ja, wat ga je vanavond doen? Heb je dit weekend nog plannen? Je kan het allemaal laten weten, hè, via de app 0172-515153. Hey Tim, wij gaan vanavond met een groep vrienden barbecuen in de tuin. Dat appen Mark en Denise. En ook hier hebben wij nog Peter. Wij gaan zo lekker een stukje varen hier in de Gouwen. Goedjes uit Boskoop. Nou, dan komt het wel helemaal goed, denk ik. Zo nog Tame McRae en Beanie. Maar eerst de Swedish House Mafia en de Red Light.

0: Beanie en Super Lonely, zojuist hier op Studio Alphen. Dan nog het ANWB-verkeer gemeld door de ANWB. Nou, je kan gelukkig nu gewoon lekker doorrijden, want er is geen file gemeld. Of ik wil opschieten. Oh, ja, ja, is goed. Komt voor de bakker.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Tim van Beckum.
0: En Justy.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
0: En turn the lights off.

Sia en Chanepal en Cheap Thrill zojuist op Studio Alphen. En ook Jeroen en Kim uit Boskoop, die zijn erbij. Want we gaan zo een film kijken, zeggen ze, in de tuin. We hebben daar een beamer opgehangen op zo'n wit doek. Parasol eroverheen. Hopelijk blijft het droog. Ja, ik hoop het ook voor jullie, Jeroen en Kim. Ik ben ook benieuwd welke film. Laat het nog even weten zo in de app, alsjeblieft. Want ik zoek ook nog steeds naar leuke films om te kijken natuurlijk. Want ik heb ook gewoon lekker zomervakantie nu. Net als menig andere student. We hebben ook nog Esther uit Zammerdam. Zij zegt, we zijn de fietsen alvast aan het klaarzetten. Want morgenochtend vroeg gaan we een rondje doen voordat het weer zo warm wordt. Heel slim, Esther. En veel plezier met je fietstocht. Altijd lekker, denk ik, als je vanuit Zammerdam kan starten. Daar midden in het weiland. En ik wil even zeker weten welke route jij zo meteen... morgen dus gaat fietsen, bedoel ik. We hebben ook nog Roy. En Roy, die is vanavond jarig. Althans, dan gaat hij het vieren. Ik denk dan ook gefeliciteerd. En iedereen die moet wel zijn eigen stoel meenemen, zegt hij. Want het wordt een groot feest in zijn achtertuin. Nou, gefeliciteerd Roy. Ik weet niet hoe oud je bent geworden, maar dat moet de pret niet derven natuurlijk. Elk jaartje ouder wil je ook altijd nog een jaartje jonger voelen, zeggen we dan maar. Hey, zometeen ook nog de lekkerste muziek hier natuurlijk op het station. Vraag altijd nog eventjes wat lekkers aan via 0172-515153. Kan gewoon via de WhatsApp. Ga naar de website toe, klik daar op het WhatsApp-icoontje en dan kom je als het goed is zometeen in gesprek met mij. Zometeen dus hier de heerlijkste, hipste tracks. Ook lekkere dance, bijvoorbeeld Eric Prydz en Call On Me. En ook Martin Eigenberg, die is nog best wel onbekend. Deze track heeft namelijk 7000 streams. Het heet Feel This, die ga je ook zometeen horen. Maar eerst gaan we met de Turfy Gang in de Baco-trein.

Ja, Martin Eigenberg en Feel This. Ja, van een Duitse DJ is dit. Er wordt niet veel beluisterd, maar dat is het zeker waard. Vandaag gedraaid hier op Studio Alphen. Wat je misschien nog niet van mij weet, is dat ik graag naar de film ga. Ik heb namelijk een bioscoopabonnement. Ik zie alles wat eruit komt. En ik krijg hier namelijk ook een paar berichtjes binnen van luisteraars die ook van plan zijn om naar de bioscoop te gaan. Bijvoorbeeld hier eentje van Dirk. Dirk die gaat naar de nieuwe Supergirl film in IMAX. Ja, dat is wel echt misschien wel de grootste film die nu is uitgekomen. Hè? Natuurlijk over 2 weken komt The Odyssey uit over die mythe van Odysseus. Nou, daar ga ik natuurlijk enorm graag heen. Ook geregisseerd door Christopher Nolan. Een van de, hij staat bekend om het realisme van echte effecten. Ben ik heel benieuwd over, maar even die Supergirl film. Ik ben ook heel erg benieuwd. Wordt volgens mij ook gespeeld, hè, door die Millie Elcock. Speelde ook al eerder in House of the Dragon. Wat nu ook weer het seizoen 3 van uit is gekomen. En ik wens je veel plezier, Dick. Ik ben heel benieuwd hoe die film is namelijk. Laat het me vooral even weten, want ik wil hem eigenlijk stiekem ook wel zien. Als je dan toch nog een tip van mij wil over wat lekker is. Lekker is gewoon om even te zien, weet je wel, even tussendoor. Dat is Caroline en Caroline. Het gaat namelijk over gewoon 2 mensen die worden verliefd. En die gaan uiteindelijk allemaal berovingen doen. En dat loopt natuurlijk, ik ga niet spoilen hoe het afloopt. Maar dat kan je misschien zelf ook voor invullen. Het is in ieder geval een hele leuke film om even tussendoor te kijken. Dus ga dat zeker doen. Laat me ook vooral weten hoe die Supergirl was. Want ik ben enorm benieuwd. Dan natuurlijk ook nog tijd voor muziek. Ja, we gaan ook nog verzoekjes draaien, zoals afgesproken. Hier voor Melissa bijvoorbeeld. Zeg, hoi Tim. Ik zou graag Faithless en Insomnia willen horen. Dat brengt me weer helemaal terug naar die club vibes van de jaren 90. Dat gaan we zo meteen

voor jou regelen. En ook hier voor Tim, mijn naamgenoot. Hi Tim. Hij wil graag Tiësto en Adagio voor strings horen. Dan gaan we dat gewoon voor jou regelen. Zometeen hoor je dat na deze. Het is Prada en Kesso hier op Studio Alphen.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart. En altijd actueel.
0: Dit is Studio Alphen.
2: Ja, dat wordt poppen met je taboe.

0: Ja, dit zijn ze wel, hè. De allerlekste dance tracks aller tijden. Insomnia, Faithless. Worden ze juist hier op Studio Alphen. Beloofd een lekker weekend te worden nog. En volgende week ben ik uiteraard gewoon weer terug op deze positie. Hè, van 4 tot en met 6. Maandagochtend gewoon weer een ochtendshow de hele week door Wesley Hoek. En hou je taai, want het kan gaan onweren vanavond. Ik wens je nog een prettig weekend. En misschien kom ik je vanavond al tegen bij het Flipperfeest in Hoogmade. Dus nogmaals, doe voorzichtig. En als het gaat onweren, doe snel je raam dicht. Dat is een kleine tip van mij.
1: Joehoe!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plan.
11: The following program contains explicit language and subjects and is not approved by the local government nor the Dutch National Broadcast Association. Listeners' discretion is advised. However, enjoy the weekend prologue.
12: 2 uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: Kun je dan ook best maar even beginnen met een zomers plaatje. En stond hij niet in de New 3 vorige week, Martin? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, zeg
0: het. Ja, ik zeg het, hoor. Back Raiders uit Australië met Xira. En dat was Sunshine bij het begin van je weekendproloog.
1: Ja, begin van jouw weekendproloog. Een warm weekend.
0: Oh, en
1: dat, ja, dat gaan we nog wat in. Maar normaal zijn wij het zonnetje in huis, maar dat hoeft deze keer niet.
0: Nee, hoor.
1: We hebben ook dingen voor jou in deze show. We hebben een leuke aanagenda.
0: Ja.
1: Ja, een leuk festivaletje hebben we. En een geweldige dansvoorstelling. Zondag in Alphen aan den Rijn. Daar moet je voor aan de radio geluisterd blijven. We hebben een dode van de week in dit uur. Een oude man, hoor.
0: En, oude man, ja, dit keer.
1: Oude, niet in de spelers, niks, zeggen we dan in Amsterdam.
0: Nee, precies. Ja.
1: En dat is zeker waar. En we hebben natuurlijk ook nog die connections. Dat doen we in het tweede uur. We waren gebleven bij de mannen uit Boston. Weet je nog?
0: Ja, zeker.
1: More than a feeling. Daar gaan we op doorborduren. We gaan lekker mixen. We gaan een leuk solplaken voor je. En natuurlijk ook nog dat geweldige spelletje. En dat geweldige spelletje.
0: Geweldig, jongens.
1: Maar dat allemaal in het tweede uur.
0: In het eerste uur nog een New 3 en andere leuke muziek zoals deze. Hold on, Santana.

0: het onmiskenbare geluid van Miss Chaka Khan. She's back and who? Met Snoop Dogg maakte zij deze nieuwe single. Vorige week ook in de New 3. Boogies in my soul. Come on. En daarvoor ook zo'n fijne uit de jaren 80, Martin, was dat? Santana en Hold On. Het is alweer bijna kwart over geworden.
1: Dit is de AAM-agenda voor zaterdag.
2: Ik stel trouwens voor, Pet, dat we zo de nieuwe 3 doen.
0: Zullen we dat doen?
2: Ja, laten we dat nog doen.
0: Oh, dat vind ik goed hoor.
2: Ja, goed idee, hè? Ik zit vol met een vat vol inspiratie zit er hier tegenover je. Stel je eens voor, een zonnige zomerdag. Blije bezoekers uit de dorpen van Kaag en Brasum. Live muziek, lekkere snacks en ook een bruisende sfeer. Dat is nou Summer Jam. Festival op het Domplein in Rijnsaterwoude. Een dag vol live muziek, energie en lokale helden. Een buitenfestival met live muziek op het plein voor de Dom. Hebben ze een Dom?
0: Ze hebben een Dom, ja, in Rijnsaterwoude. Ik geloof het ook niet, maar het is zo.
2: Niet waar zijn. Ja, ja, ja. En het Schalhuis. Dit jaar met verschillende cover- en tributebands. Voor ieder wat wils. Of wat wils, net wat je wil. Schoolhuis, dat ligt aan de Herenweg nummer 22 in Rijnsaterwoude. Tickets €15 het stuk. En die scoor je via www.schoolhuis. Schoolhuis is met dubbel O, hè, want schoolhuis.
0: Ja.
2: Dat is een lekker gebakken visie, maar dat is weer heel ergens anders. Dat is een zaak in Volendam. Wist je dat? Daar kom ik wel eens.
0: Nee,
2: maar goed, www.schoolhuis.com. De internationale aangelegenheid.
0: Ben je toch lekker ad rem.
1: Dit is de AAM-agenda voor zaterdag.
0: Het is tijd om de zweetbandjes uit de kast te trekken. Nou, dat is zeker warm met dit weer.
2: Ik heb er één bij me.
0: Maar je moet ook je beenwarmers afstoffen. En je conditie. Ja, je moet je ook doen. Je conditie volledig negeren. Want tijdens de onvergetelijke nacht vol glitter, spierpijn en nostalgie. Dan gaan de gewichten omhoog en de remmen los. Verwacht zwetende dansvloeren. Die hebben op dit moment al een foute fitness outfit. En ook een dosis energie waar geen personal trainer tegenop kan. Dat wordt wat. Bereid je voor. Bereid je echt voor. Echt voorbereiden moet je op een avond waar de spieren gaan verzuren, de outfits scheuren en herinneringen ontstaan die je de volgende dag voelt op plekken waar je niet wist dat je ze had. Is jouw body al flippo-ready? Want daar gaat het over. Het flippo-feest begint om 9 uur aan de Groenweg in Hoogmade. En tickets die kosten €41. Ja, het is ook niet echt maar zomaar een feestje, hoor. Het is een echt festival. Al jaren is het een groot festival. Ze zijn trouwens alleen maar verkrijgbaar, die tickets, voor €41. Via flippofeest.nl.
1: Dit is de AAM-agenda voor zondag.
2: Ja, wat is er zondag dan te doen? Nou, WDC Blackout. Een intense en meeslepende dansvoorstelling over een wereld die plotseling in completer duisternis terechtkomt. Veruit het hoogtepunt van Castellum het eerste halfjaar dit jaar, kan ik je nu al zeggen.
0: Ja.
2: Wanneer de stroom uitvalt en alle lichten doven, ontstaat chaos, spanning en onzekerheid. Maar juist in die duisternis, hè, daar komen emoties, verhalen en verbindingen tot leven met krachtige choreografieën, indrukwekkende visuals en verschillende dansstijlen neemt Wendy's Dance Company het publiek mee in het verhaal over angst, hoop en samen sterk blijven wanneer alles verandert. Iedere scène laat een andere kant zien van een wereld zonder licht, waarin mensen worden gedwongen zichzelf en elkaar opnieuw te ontdekken. Ik hoop wel dat ze licht aandoen, anders kan je zo bijna van de dansers zien. Er zijn twee voorstellingen, twee verschillende voorstellingen, allemaal in Theater Castellum. Eentje om 12 uur en eentje om 4 uur, weet je gelijk waar ik ben aanstaande zondag. Tickets aan €26,50 te verkrijgen via de website van Castellum in Alphen aan de Rijn.
0: En dat is aan het Rijnplein. Dat was op de agenda voor dit weekend. Oh, vol weekend toch hoor. Het is al zo warm. Doe rustig aan. Drink vooral veel water. Wij gaan. Oh ja, wij moesten heel wat anders doen, zei jij. We moesten eerst. Die moeten we eerst gaan doen. De New 3.
2: De New 3.
0: Een beetje een aparte volgorde.
2: Nee, helemaal. Dat doen we eigenlijk altijd.
0: Oh ja, maar ik heb even niet naar het intro geluisterd. Het is een nieuwe plaat. Dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar volgens mij begint hij zo.

0: het is een nieuwe single van Editors. U hoort hem hier voor het eerst bij Studio Kaag en Brazen met Studio Alf in de weekendoloog. The Rush van Editors krijgt van mij een 7 plus, Martin.
1: Krijgt mij een 7.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Live vind ik het beter dan, dan op de radio. Ja. Ja, kan gebeuren, hè?
0: Kijk of jij het daar thuis mee eens bent. Je kunt je stem laten gelden nog een kleine 3 kwartier. En nu is het tijd om iemand in het zonnetje te zetten.
2: Ja, voor het laatst.
0: En even laten doorbakken. Voor het laatst, want hier is hij, de dode van deze week.
2: Ik zou hem niet te ver doorbakken, want hij is al aardig taai. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis, want hij is namelijk op 94-jarige leeftijd overleden. In zijn woonplaats New York. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt en stond bekend als de man met het gouden oor. Omdat hij een groot aantal wereldberoemde artiesten heeft ontdekt en gecontracteerd. Zo bracht hij muziek uit van artiesten zoals Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Santana, Earth, Wind & Fire en Alicia Keys. Niet de minste,
0: nou,
2: zou ik zo zeggen.
0: Ja,
2: en ook stond hij bekend als iemand die in de slop geraakte carrières van artiesten nieuw leven wist in te blazen. Artiesten die met hem hebben gewerkt reageren met verdriet op zijn heen gaan. Clive was een visionair die dromen heeft veranderd in de realiteit. Al dus zangeres Alicia Keys en Bruce Springsteen stelt dat Davis zijn leven heeft veranderd toen hij de artiest op 22-jarige leeftijd een contract gaf. Hij stond vooral bekend als de ontdekker van Whitney Houston. En dat deed hij toen ze als 19-jarige The Greatest Love of All zong in een nachtclub in New York, waarop hij haar direct een contract aanbood. Dat heeft hij goed gedaan. Daarop groeide ze uit tot een van de best verkopende artiesten ooit. Hij was ook de producent trouwens van de film Whitney Houston.

I Want to Dance with Somebody. En in deze biografie werd hij zelf gespeeld door acteur Stanley Tucci. Als producer won Davis in 2000, 2006 en 2009 met verschillende artiesten Grammy Awards. En hij is ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in de categorie niet-uitvoerende artiesten. Nou ja, goed, en als je Whitney Houston ontdekt met dit nummer, dan moet je het ook draaien. En tranen trekken van weleer, hier is Greatest Love of All.

0: Ik geloof dat ik dit nummer nog nooit op de radio heb gedraaid. En ik begrijp ook een beetje waarom.
1: We vinden Whitney Houston best een goede zanger.
0: Ja.
1: Maar dit is nou niet ons favoriete nummer.
0: Dit is zeker niet ons favoriete nummer. The Greatest Love of All in het kader van de doden van de week. En we weten het allemaal. Whitney Houston is ook al een hele tijd niet meer.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Zeker, want de tractor is met aanhanger en al dinsdag op woensdagnacht van de weg geraakt.
0: Oh.
1: In de sloot, hè.
0: Ja.
1: Waar gebeurde dat nou allemaal? Op de Kerkweg, ook wel bekend als de N446 tussen Hoogmade en Woudbrug. De aanhanger lagen hooibalen. Het ongeluk gebeurde tegen 2:00 in de morgen ter hoogte van hectometerpaaltje 7,2. Niet zeggen dat we niet heel erg precies zijn in de oog voor detail hebben en onze berichtgeving. Door een nog onbekende oorzaak raakte de tractorbestuurder van de weg. Ja, dat is nou jammer, want we willen altijd weten hoe het komt.
0: Ja.
1: En hij kwam met zijn combinatie dus in de sloot terecht. Enkele hooibalen zijn door het ongeluk aan de andere kant van de sloot in het weiland gerold. Het is niet duidelijk hoe de bestuurder eraan toe is. De N446 was vanaf woensdag wel weer gewoon open.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja.
0: Had hij nou gesopen? Stak er een konijn over?
1: Ik weet het niet.
0: We weten het niet.
1: Als je luistert en je bent die bestuurder,
0: ja,
1: geef even door hoe je eraan toe bent.
0: Ja, bel even.
1: En als jij weet hoe het gebeurd is, nou, dan zijn we helemaal geïnteresseerd natuurlijk. Ja, ja. Kan je altijd iemand anders de schuld geven? Dat is makkelijk, hè? Er is een zuidelijke hoornraaf ontsnapt. Ah, daar gaan we weer uit avifauna. Die vogels die komen en gaan.
0: Ja, maar
1: ze gaan vooral. De grote vogel is een bijzondere verschijning en fladdert rond door een woonwijk naast het vogelpark. De dierenverzorgers moesten al vroeg uit de veren en zijn druk bezig de vogel te vangen. Nou, dat zal minstens wel gelukt zijn, toch?
0: Volgens mij niet.
1: De hoornraaf is een neushoornvogel die voornamelijk op de grond leeft, vertelt een woordvoerster van avifauna. Maar hij kan wel vliegen dus. Dat blijkt, want het dier strekte zijn vleugels en vloog vrijdag in alle vroegte het park uit en de woonwijk in. Ja, dat kan hij dus wel. En dat is zelfs een prachtig gezicht, al dus de woordvoerster. Toch hopen we dat hij snel terugkomt. Ze vliegen af en aan de vogels van het park, want eerder dit jaar koos een roze kakatoe al het hazenpad. En de week daar weer voor had een kroeskoppelikaan zin in een uitje.
0: Zo, ja,
1: allemaal bijgehouden.
0: Ja, zeker wel. Straks nog twee politieberichten hebben we begrepen, want er gebeurt altijd zoveel in onze regio. In Alphen en Groot Kaag en Brazem. Dit is je eigen weekendploeg. Doen we hier een weekend op jouw favoriete zender. Met nu Homewrecker, die leuke van Somber. Yeah.

0: kan je toch mooi zingen, Pet?
1: Lekker.
0: Nee, echt. Een roepje misgelopen, hoor.
2: Nou, hè. Homewrecker van Somber hoorde je op de radio. Het is alweer half. En je had er nog twee, zei je. Twee politie.
0: Ik had er zeker nog twee, ja.
2: Kom maar door, hoor.
0: Ja, en die eerste, dat gaat ook over twee keer. Want de politie is afgelopen zondag twee keer in actie gekomen na meldingen van ontsnapte schapen. Nou, in elke beide gevallen ging het om één ontsnapt schaap. We weten niet of het hetzelfde schaap is. De eerste melding kwam in ieder geval rond 9:30 binnen. De Leidse Schouw zou een schaap loslopen. Politie en dierenambulance gingen op zoek, maar konden geen schaap vinden. Volgens de politie was het beest mogelijk zelf weer teruggekeerd naar de wei. Wat een slimme schaap, toch? Ja. Later op de dag, dat was rond 6:30 in de avond, volgde een nieuwe melding. En ditmaal liep er een schaap op de burgemeester Bruinslotslingel. Bij aankomst van de hulpdiensten hadden omstanders het dier al gevangen en teruggezet in het weiland. Een beheerder van de kinderboerderij kwam vervolgens ter plaatse om de schapen te controleren. Het ontsnapte schaap bleek nat te zijn.
2: Nat?
0: Ja, waardoor het vermoeden ontstond dat het dier een verkoelend duik had genomen en aan de verkeerde kant van de sloot was beland. Schapen is niet het meest slimme vee, hè? Ik weet niet zoals... Maar ja, wat ze ook niet moeten doen is te water raken, want dan zuigt de wol vol.
2: Ja.
0: En dan, verzuipen ze. Maar goed, ik denk dat ze al geschoren zijn. Het is eind juni, dus ik denk dat, dat de wol er al af is.
2: Ik denk ook dat er verschillende schapen waren, want je kent het spreekwoord. Als er één schaap over de dam is...
0: We volgen er weer.
2: Dan volgen er weer.
0: Volgen er nog één.
2: Deze was van de dam gevallen.
0: Dan nog even een heel kort bericht, hoor.
2: Oh, ja, oké.
0: De muziek al van starten, denk ik. Op de A4 bij Hoge Maarden richting Den Haag is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd tussen vier voertuigen. Een aantal voertuigen gingen met de bekende bergen mee. En er stond door het ongeluk een file van maar liefst 45 minuten. En dat is ook
2: dat is drie kwartier.
0: Ja, dat is een tegenvaller dit weer.
2: Pete Burns had een beetje in de jaren 80 en 90. Dead or Alive heette dat. Dit is You Spin Me Round.

0: In 2014 had ze al een schamel hitje met hetzelfde nummer. En 12 jaar later doet ze het nog een keer opnieuw samen met Mo Grab. We hebben het over Milky, Martin. En Just the Way You Are. Just the way you are. Ja.
1: Ja. Ik zeg niks meer.
0: Nee, ik zeg maar
1: niks
0: meer.
1: We hebben ook wat leuke dingen in deze show, hoor. Unieke muzikale belevenis op Kareiland en een cabaretvoorstelling in Castellum dinsdag. Nieuws ook over het Alphens Oktoberfest. En in dezelfde stad ook over de Alphense Jaarmarkt. Dus dat allemaal nog in de show vanavond.
0: Verder nog twee plaatsen uit de New 3.
1: Ook nog.
0: Ja, die komen er zo meteen aan. Sterker nog, na deze plaats. En ook natuurlijk nog de extreme klassieker. Maar eerst Amsterdam met de mannen van Anotte. Dit is Talk to You bij je weekendproloog.

0: hoort hem overal, deze grote dansknijter. Dus ook bij ons, hè? Another en 54 Ultra natuurlijk. En Talk to You was dat bij eigen weekend proloog.
1: Ja,
0: dat
1: is nog iets.
0: Oh, wat zeg je?
1: We gaan op bed.
0: Iets lokaals, ja, ja.
1: Oh, iets lokaals. Oh, poppelen. Peter, ik wilde nog wat vertellen over Another.
0: Nou, graag. Ik wil het graag weten.
1: Nou ja, dat dit fijne muzikale werkje...
0: Ja.
1: Niet uit de top 5 van de Vaderlandse hitparade te slaan is. Daar staan ze echt al maanden. Dus het is een van de grootste hits van het jaar. Zeker in de Nieuw Tree.
2: Hebben we nog iets leuks lokaals?
1: Ja, help de mensen maar even aan herinneren wat we nog moeten doen. Een cabaretvoorstelling over de afschaffing van de slavernij. Kan dat wel? Het kan. Is dat niet veel te lang geleden? Dat zou kunnen, maar daar heb ik toch niks mee te maken. Toch wel, wij allemaal, omdat we nu eenmaal in Nederland wonen. Steeds meer mensen maken kennis met Ketty Kotti. Dat is op 1 juli, dat is ook alweer bijna. Het verbreken van de ketenen. Een steeds grotere groep weet zelfs waar het voor staat. De dag dat Nederland de slavernij afschafte. Dat is feest, want geen weldenkend mens kan nog voor slavernij zijn.
0: Nee.
1: Veel is ook nog onduidelijk over hoe dat ging toen... en waarom dat nu nog steeds belangrijk is. MC Jeffrey Spalburg en DJ... Phantom gaan het daar in deze comedyshow over hebben... ondersteund door beelden en animaties van VJ Bickel. Dinsdag aanstaande vanaf 8:30. Klinkt interessant in Castellum. Ja. Het kost 24,50, wat best meevalt voor Castellum.
0: Ja, die prijzen lopen uiteen, hè?
1: Zeker.
0: Maar normaal is dat best wel prijzen.
1: Ja, laatst was het toch een Donna Summer, niet zelf hoor. Want Donna is al helaas jaren niet meer onder ons. Maar een tribute.
0: Ja.
1: Dat was geloof ik 16'tjes.
0: Ja, dat is
1: ook. Doe ze niet moeilijk over.

0: daar aan de Rijn.
1: Wij gaan de tweede uit de nieuwe 3 draaien. Lang verwachte nieuwe single van Bruno Mars. Je hoort hem hier bij je weekendpoloog. Dit is On My Soul.
2: Future Hits. De nieuwe 3.

0: sommigen noemen hem de Michael Jackson van deze tijd. Dat vind ik toch wel een beetje hooggegrepen. Maar uiteindelijk maakt hij hele goede muziek, hoor. Ik vind het ook een fijne plaat. De nieuwe van Bruno Mars. Heet On My Soul. En krijgt van mij een 8 rond. 8,0, hoor. Ja.
1: Ja. Dat is New Romance, dat is zijn geweldige album. En daar tipten wij deze al in februari voor als nieuwe single. En nu hebben we gewoon gelijk gekregen. Hartstikke idee, zeg.
0: Hartstikke idee op zijn kring. Wat vind jij, wat voor cijfer je eraan moet koppelen?
1: Ook dan ook nog. Nou, ik vind het wel een 8.
0: Ook een 8,
1: ik vind het lekker, lekker moppie muziek, hoor. Lekker moppie muziek.
0: Ik ga er wel een beetje van zweten. Ik ben heel dankbaar voor de keuze van de airconditioning trouwens. Van onze voorzitter.
1: Zeker.
0: Die werkt goed, want buiten zweet ik peentjes. Ja. Vooral langs mijn beentjes. En over de hitte gesproken trouwens.
2: Nederland beleeft momenteel een flinke hittegolf. Iedereen zoekt op zijn of haar manier naar verkoeling. En daarom de vraag van deze week. Wat is jouw beste tip om deze hitte te overleven?
3: Een klein één hondje kopen. Een klein hondje van de plas. Dat helpt enorm. Zeker tegen de hitte. Picobello.
4: Eigenlijk gewoon veel water drinken en korte kleding aandoen.
5: Een warme douche nemen in de avond, zodat je kamer wat minder warm wordt, zodat je lichaamstemperatuur wat warmer is.
6: Ik vind zelf dat een koude douche meestal best goed werkt.
5: Ja, dankjewel. Geen probleem. Bedankt.
7: Een zak ijs voor de ventilator of achter de ventilator leggen. En dan gaatjes erin en dan verplaats je in plaats van de warme lucht, verplaats je de koude lucht in de kamer.
8: Wat ik doe mijn kussloop in de vriezer en dan kan ik er 's avonds lekker op slapen.
9: Ik ga gewoon zwemmen. Trek kleding aan, maar niet te veel kleding, zeg maar.
2: Dus wat is jouw beste tip?
0: Nou,
2: zeg het maar.
1: Nou, er zaten een aantal tips tussen. Die zou ik vooral niet doen. Als je dat toch ijs legt, leg hem dan voor de ventilator, maar niet erachter.
0: Ja, precies. Ja.
1: Niet zo heel veel nut. Een koude douche helpt niet. Een lauwe douche wel. Van de koude douche, daar word je juist warmer van.
0: Ja.
1: Uiteindelijk je lichaam. En ook als je je kussensloop in de vriezer doet, dan wordt die heel erg nat. En dan wordt dat het ook weer warm van. En sompig. Dus dat zijn allemaal slechte tips. Maar een lauwe douche is goed. Veel drinken is goed. En voetjes en handen koud houden.
0: Dat dat klopt, ja. Gewoon zo water over je polsen laten gaan. Hè? Dat schijnt ook te helpen. Daar koel je een beetje vanaf. En vooral de grootste tip, denk ik, voor alles. Zo min mogelijk uitvoeren, laat ik het zo zeggen. En veel water drinken. Veel water drinken. Is heel belangrijk. Dit is een plaatje wat in 2023 in onze New 3 stond. En we horen niet zo heel veel meer van hem.
1: Nou, hij stond op Pinkpop.
0: Ja, hij stond wel op Pinkpop, maar nieuwe singles komen niet veel uit. Deze was wel leuk. Happier. Dit is Young Blood.

0: was een van de beste acts op het afgelopen Pinkpop Festival. Door het publiek bepaald. De Cure echter, daar kon je niet aan tippen, want die waren de winnaar.
1: Ja,
0: dat is bijzonder, vind ik dat.
1: Gezien,
0: dat,
1: ja.
0: Dat ze dat nog allemaal op een oude dag voor elkaar weten te brengen. Een hele nieuwe lichting fans hebben ze aangeboord de laatste jaren.
1: Het ziet er niet steeds beter uit bij ieder optreden trouwens. Wat een ontzettend moeilijk gezicht heeft hij, ja, man. Maar hij is wel fantastisch. Wat ik een beetje... Heb jij nou even de Foo Fighters nog gezien?
0: Dat heb ik niet gezien.
1: Dat vond ik een beetje tegenvallen. Wij hebben natuurlijk samen dat concert toen gezien op Pinkpop heel lang geleden.
0: Dat was echt geweldig.
1: Was heel erg goed. 2,5 uur. Nu ook weer zo lang, maar ik heb het op televisie gezien. Dat is natuurlijk anders dan in het echt.
0: Als je hier op het mits ziet staan, dan denk je altijd dat is niet de dooie van deze week. Dat is de dooie van anderhalf jaar geleden. Maar goed,
1: zoiets.
2: En dan nu even wat lokaals.
0: En wat gingen we doen? Het draaiboek was eigenlijk al af. Maar vanwege toenemende kosten en risico's heeft de organisatie van het Alphens Oktoberfest besloten om het feest dit jaar niet door te laten gaan.
1: Oh.
0: In plaats daarvan gaat de organisatie kijken hoe ze volgende edities wel goed kunnen laten slagen. Want dat er volgend jaar weer een lokale editie van het Duitse Bierfestijn zal plaatsvinden, belooft organisator Sander Willemstein in de ochtendshow. Dat is een zekerheid. We komen terug. Willemstein, die in het Alphens Oktoberfest samen met zijn neef organiseert, wil dit jaar gebruiken om te overleggen over de volgende edities. Alles is duurder geworden, de artiesten, de materialen, aldus Willemstein, die het organiseren van het feest steeds moeilijker zag worden. Vorig jaar moest de organisatie extra geld neerleggen om het te laten lukken. Als risico noemt de organisator ook weer het weer. Het kan zomaar heel hard waaien. In een tent is dat toch een risico. Op het moment dat het niet door mag gaan, vanwege de harde wind, heb je een gigantische strop. Ja. Aldus Willemstein.
1: Of vanwege code rood. Hek een hoop.
0: Ja, maar dan code rood vanwege de wind.
1: Ja, precies. Wij gaan door met de laatste uit de New 3. Daar kun je ook nog op stemmen. Doe dat nog even. Je hebt zo'n kleine 10 minuten. En dit was jouw keuze, Martin. Ik ken het helemaal niet. Dat vind ik leuk.
0: Nee, is een tip voor de UK Song.

0: eentje van Martin dit, en dat is heel fijn. Jewel, haar nieuwe single heet Head Rocka. Iets met de Soul Chart, hoor, Martin, zei
1: je? Ja, dat klopt. Het is een Amerikaanse zangeres-songwriter, als het over dezelfde Jewel gaat. Dat denk ik niet eigenlijk.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Dat is een hele andere Jewel.
1: Dat is een hele andere Jewel, ja.
0: Maakt niet uit. Mag de Britney druk een plaatje krijgen van mij in 8 min, hoor.
1: Nou, ik doe gewoon een acht nog.
0: Dus, een acht
1: nog, het is, okay. Ja, het is allemaal krantje, boord en krap aan.
0: Nou.
1: Ja, dat was fijne muziek op je radio. Dit is ook fijne muziek op je radio van de uitvinders van de disco. Zo mag je ze toch wel noemen. Nile Rodgers en Bernard Edwards. De mannen van Chic. Oh, en dit was wat mij betreft het allerbeste.
0: Wat jou betreft, hè?
1: Ja, wat mij betreft is dit hun allerbeste.
0: Niet een freak?
1: Nee.
0: Maar deze wel.
1: Ja, ook niet Good Times.
0: Ook niet.
1: Maar deze, lieve mensen, de laatste in het eerste uur. De Club Klassieker. Hier is Everybody.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Studio Alphen.
1: En? Kaag en Brasem.
5: Dit is het weekend.
6: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brasem. 2 uur lang. Ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden.

0: la la, dat was toch weer een stevig begin van het tweede uur van jouw weekendproloog. Ja. Laatste week besteden we wat aandacht aan Rock uit de Zero's, omdat er zoveel goede muziek is gemaakt in die tijd.
1: Ja, dat is dus zeker. Hele leuke muziek gemaakt uit die tijd. Maar ook uit andere tijden. En Martin gaat ze allemaal met je doornemen, al die andere tijden.
0: Ja, we gaan van de vanjetje met Jet en Are You Gonna Be My Girl.
1: Zo is dat. Welkom in de tweede uur van je eigen weekendproloog. Met straks nog wat over de komende jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. En over het Kaags Muziekfestival. Dat is allemaal aanstaande.
0: Ja, dat de connections Boston waren we gebleven. More Than a Feeling. Dus wellicht dat er nog meer stevige gitaren in dit programma voorbij komen. Maar misschien ook niet, hè. En we hebben natuurlijk een fijne mix voor je met lekkere house-klassiekertjes.
1: Oh.
0: Oh, we gaan een mooie zonplaat voor je draaien. En we hebben natuurlijk ook nog dat hele leuke spelletje. En lekkere muziek uit de jaren 70 komt nu voorbij.

0: ska uit de bovenste la, maar we hebben ook reggae de gekke af en toe. Hè?
1: Nou,
0: af en toe.
1: Past bij het weer ook.
0: Zeker past het bij het weer. Elfia en Donna, zo heten de meisjes. Up, down, top, rank.

0: Als je lekker in je duikje zit, is dit toch een fijne soundtrack op een mooie warme zomeravond. Elvia en Donna. En dat was Up Down Top Ranking.
1: Bart, ik heb de uitslag van de New Three, als je er klaar voor bent.
0: Daar ben ik helemaal klaar voor.
1: Nou, dan beginnen we op de derde plek. Dat waren de Editors en de Rush met een 7,12. De tweede plek. We zetten Jewel en Head Rocker 7,85. Maar dan toch de absolute nummer 1 met een 8+. Bruno Mars en On My Soul. Die ga je vaker horen bij de weekendproloog. En ben jij op zoek naar een unieke muzikale belevenis? Kom daar naar het Kaags Muziekfestival. Prachtige Kaag-eiland. 8 verschillende podia verspreid over het eiland. Diverse getalenteerde muzikanten met eigen muziek. Op elk podium speelt een muzikant of band een setje van een half uur. En na die 30 minuten verplaatsen ze zich naar het volgende podium. 16 muzikanten of bands, terwijl de helft van de artiesten optreedt. Dan bereiden de andere helft zich voor op hun volgende set. Ieder band speelt 3 keer 1/2 uur, dus totaal 1,5 uur. En het concours begint om 2 uur en eindigt om 5:30. Zondag 5 juli is dat, van 2 tot 5:30 dus. En meer info vind je via www.kaag.nl.
0: Ja, dat klinkt allemaal gezellig en leuk. Als ik jou eens zou een kijkje gaan nemen, wij gaan de mix beginnen. En dat doen we met DVBBS. Hier is Tsunami.

gonna rain.

0: zangeressen ooit, wat mij betreft, uit de popgeschiedenis. Nina Simone. Groot in de jaren 60, maar in de jaren 80 via allerlei commercials werd ze opeens weer ontzettend populair. Dit vind ik een van haar allermooiste nummers. Het is een remix, niet iedereen is daar blij mee, maar dat betekent wel dat je hem ook in een andere context een keer kan draaien. Jordan Cinnamon. En daarvoor een van de grootste knallers van de dansvloer van vorig jaar, of was het alweer een jaar daarvoor? MK en Crystal en Dior. En we openen het bal met Tsunami.
1: Ik dacht even dat Martin zijn eigen Defcon 1 was begonnen. Een van de festivals die Dior door Code Rood is afgelast natuurlijk. En andere activiteiten. Straks een aantal activiteiten die nog steeds wel op de planning staat. Maar eerst gaan we kijken naar iets wat in de Rijnstaat Ter Woude en Ter Aar was gebeurd. Want het OM eist 5,5 jaar cel tegen de 30-jarige LN uit Den Haag. Dat is voor de opslag van cocaïne in een drankloods in Ter Aar. De drugs waren onderdeel van een grotere partij die in België was gestolen. Andere criminelen die zouden tijdens een tweede ribdeal op hun beurt weer cocaïne in Ter Aar hebben weggenomen. De dubbele diefstal van de cocaïne leidde tot een golf van geweld in de Haagse en Alphense regio. Nepagenten die reden in 2024 in augustus in een Belgisch dorp een vrachtwagen klem met daarop een container vol kook die in de haven van Antwerpen voor Nederlandse drugsbazen was opgepikt. De cocaïne die bracht vervolgens de drugs naar een loods in het Brabantse Oud-Gastel. En daar werd de vette buit van ruim 1000 kilo verdeeld. En deze eerste ribdeal die leidde tot een golf van aanslagen op panden, onder meer in Den Haag. Maar het speelde dus ook in onze eigen regio. 5,5 jaar geëist.
0: Dat is best lang.
1: Dat is wel even lang, ja.
0: Om het uit te zitten is dat best lang.
1: Maar dat mag ook niet, hè, wat ze doen.

0: Nee, dat is waar. En dan, ja, boontje komt onze loontje.
1: Ja, we gaan op de blaren zitten, hè?
0: Op de blaren zitten. Jij kan nog gezellig dansen. Je hoeft niet op de blaren te zitten, hoor. Bij de Weekend Verloog dansen. En luisteren tot aan 10 uur of 8 uur of 4 uur. Het is maar net hoe laat je bent ingeschakeld. En we gaan nu muziek uit de jaren 80 draaien. Paul Carrick. En hier is Don't Shed a Tear.

0: Ja, man heeft toch een hele hoop mooie dingen gedaan hoor in zijn leven. Ja, hier heeft er iemand echt ruksigloos de schaar ingezet, deze plaat. Ik weet ook niet waarom dat is. Opeens is het gewoon voorbij. Wat gaat het over Paul Carrick? Ik ben helemaal gelijk van mijn apparales. Dat is een man die niet alleen solo natuurlijk succes had gehad, maar in de jaren 70 brak hij door als een van de leden van Ace. En hij was natuurlijk ook een van de stemmen in Mike and Mechanics. Dus een hoop mooie dingen gedaan. Hebben we nog even iets lokaals, Pet, of gaan we gewoon in één keer door met die connections?
1: Ik denk dat je de connections moet doen. Ik heb nog wel wat, maar ik vind dat we dat straks moeten doen.
0: Ja, dan doen we dat nog gewoon lekker straks. Ja, dan gaan we met de connections beginnen. En we zijn op een of andere manier aangekomen bij NSYNC. Hoe, dat ga ik je straks vertellen. Maar ik ga eerst even iets over NSYNC vertellen, mocht je het nog niet weten. Een Amerikaanse boyband was het, die in 1995 werd opgericht en wereldwijd enorm populair werd aan het einde van de jaren 90 en het begin van de Zero's. De groep bestond uit Justin Timberlake, GC Chassez, Lance Bass, Joe Fatone en Chris Kirkpatrick. Met hun aanstekelijke popmuziek, strakke choreografie en harmonieuze zang groeiden ze uit tot een van de succesvolste boybands aller tijden. Hun albums No Strings Attached en Celebrity verkochten miljoenen exemplaren en maakten van hen een wereldwijd fenomeen. We noemen even wat hits voor ze. Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me, Tearing Up My Heart, I Want You Back. Dat is vooral een hele bekende. This I Promise You, Pop, Gone, Girlfriend. Om er maar een aantal te noemen. Maar we moeten nog linken met Boston, hè?
1: Ja, hoe ga je dat doen?
0: More Than a Feeling. Nou,

0: Groene Hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brazen.
2: Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog.

0: leuk pareltje uit de Nederlandse popgeschiedenis. Begon terug naar de jaren 70. En dat was allemaal dankzij Jaap Eggermond. En dan vraag je je af, hoe kom ik nou toch in vredesnaam van die mannen van NSYNC bij Jaap Eggermond? En dan uiteindelijk bij de Sandy Coast. Ik ga het je allemaal vertellen. Eerst even iets over Jaap Eggermond, een Nederlandse muziekproducer, componist. En hij was ook voormalig drummer van The Golden Earring. Na het vertrek bij die band produceerde hij muziek voor artiesten als Earth and Fire, Patricia Pai, Danny de Munk en dus ook deze Sandy Coast. Zijn grootste succes behaalde hij echter met het project Stars on 45. Waarmee hij begin jaren 80 wereldwijd miljoenen platen verkocht. Het concept bestond uit dansbare medleys van bekende hits van onder andere The Beatles, ABBA, The Rolling Stones en Stevie Wonder. En daarnaast was hij verantwoordelijk voor projecten zoals The Star Sisters en componeerde hij muziek voor grote reclamecampagnes in binnen- en buitenland. Onder andere voor Heineken, Grols en Douwe Egberts. En hij was mede-producer van het debuutalbum van NSYNC. En daar nam hij het nummer More Than A Feeling voor zijn rekening.
1: Jo.
0: Dus zo kwamen we aan die vorige ellende.
1: Dat was ook niet de allerbeste. Maar dat is een ander verhaal. We gaan eventjes kijken naar Alphen aan de Rijn. Want binnenkort is er zover. Doe nog wel eventjes. Maar de organisatie van de Jaarmarkt die heeft wel bekendgemaakt hoe het programma er de komende editie uit gaat zien. Nieuw dit jaar zijn namelijk de drakenbootraces op de Rijn. Het samengaan van het Rijnplein en Julianastraat tot één groot evenemententerrein. En ook het verplaatsen van de kinderkleedjesmarkt naar het Rijnplein. We denken dat we daar een leuk geheel mee hebben gecreëerd, vertelt voorzitter Winfried Pension. Vertelde hij van de week in de ochtendshow bij Studio Alphen en KG Braassem. Op elke derde woensdag van september wordt in en rond het Alphense Centrum de grootste jaarmarkt van Nederland georganiseerd. Maar het is echt de grootste jaarmarkt.
0: De allergrootste. Het is best groot, hè, de allergrootste.
1: Ja, er komt namelijk ook nog eens een keer, wordt nog groter, een nieuw element bij dus. Die drakenbootrace. Twee teams zijn het van 10 peddelaars onder het ritme van een trommelaar tegen elkaar in boten versierd met een drakenhoofd. Dat is een drakenbootrace. Een stuurman moet ervoor zorgen dat de boot en de peddelaars niet tegen elkaar of tegen de kade aanvaren.
0: Belangrijk,
1: recht op de finishlijn bij de Alphense brug afgaan. Want daar is dus de finish. Komt daar allemaal heen, want het schijnt altijd echt een heel mooi spektakel te zijn. We doen het dus voor het eerst op de Jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Straks gaan we nog eventjes naar een ander feest. En dat is in Oude Wetering, want 2, 3 en 4 juli van dit jaar is het weer groot feest al daar.
0: Waar? Nou, daar.
1: Daar.
0: Blijf erbij. En dan gaan wij de UK Soul Charts induiken, zoals we dat elke week wel doen, zo rond de klok van 9:30. En in die top 10, de hoogste die we binnenkomen op nummer 6, Cornel CC Carter en Let's Get Away From Here. Van 15 naar 4, Georgie B en The Groove Association. Michael Graham's album stijgt van 5 naar 3. Van 3 naar 2, terug omhoog, Debbie Rivers. En nummer 1 nog steeds, Down to the Bone en This Way Forward. Maar wij gaan voor jou de nummer 13 draaien. En dat is een remix van Change en Tanya Michelle. Michelle Smith. And Brace Me Right. Here is the Dr. Pepper Mix.

0: destijds een beetje ondergesneeuwd. Fantastisch album Can't Slow Down van Lionel Richie. Door het enorme succes van Michael Jackson's Thriller. Alhoewel ondergesneeuwd, maar stonden natuurlijk ook ongelooflijk veel hits op. All Night Long, Hello en ook dit Running With The Night. Altijd leuk om eerst te draaien en hij past er mooi in Embrace Me Right Now. De Dr. Pepper Edit Radio Remix Unchanged. En dat allemaal bij jouw weekend verloop. Ik wil even wat tegen de luisteraars zeggen, Pet.
1: Ja, het is weer tijd voor de Bob Quiz.
0: Het is zo.
1: En dan nu, een introspelletje, vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De odd one out.
0: Dat gaan we nu allemaal voor je doen. Ik moet er een keer uitleggen. Introotjes, je moet het gewoon raden. Wie heeft het gezongen? En wat heet in het liedje? Het zijn allemaal plaatjes die uit een top 40 komen van exact het x aantal jaar geleden. Dus van de laatste week van juni. Maar dan 10 jaar geleden. En eentje hoort er niet bij, want die komt van een aantal jaar eerder of later. En dat moet de Pet ook allemaal wel eruit zien te krijgen. Zullen we gewoon beginnen?
2: Het is wel een opgave, hè? De mensen thuis denken, wat moet die Pet hier allemaal gaan doen? Nou, een heleboel. Ja, begin maar. Ja.
0: Bijzonder.
2: Oh mijn god. Maar
0: nog een keer?
2: Ja, ik denk dat ik het wel weet.
0: Oké. Okay. Ik ben zelf ook even in de war, hoor. Lukt op de verkeerde knop.
3: Gaat snel, het gaat heel snel.
0: Het gaat snel, hè?
3: Oh, ja, het gaat te snel. Te snel.
0: Maar je mag ze altijd nog een keer horen, hè?
3: Ja, graag.
0: Dus zeg het maar.
2: Tweede?
0: De tweede, dat was de eerste, is deze. En dan de derde?
2: Ja, die had ik al over.
0: Oh, die had je al. Ja. Nou, dan kan je nog even nadenken over de vierde.
2: Ja, was ik nog niet aan toegekomen.
0: En nu dan? Ja, en is het nu wel tijd om met oplossingen te komen, Pet. Dit was de eerste.
2: Ik twijfel ook, maar ik denk dat Bee Gees zijn.
0: Dat zou helemaal kunnen. En hoe heet de plaatje dan?
2: Het is Spicks and Specks, hè?
0: Nou, pet je af, hoor, Pet.
2: Pet je? Nou, ik heb hem op. Oh nee, ik heb hem af vandaag. Dit is Aretha Franklin, toch?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. En hoe heet het plaatje ook alweer?
2: What you want? Respect,
0: ja. Ja, een mooi duet, hoor.
2: Ja, en dan de derde waren de Doors, denk ik.
0: Dat is misschien ook zomaar helemaal goed.
2: Hoe heet Don't you love me madly, ja. En die laatste, waren dat niet de Rolling Stones?
0: Dat zijn niet
2: nee, dat is
0: Rolling Stones.
2: Gloria.
0: Ja, dat is de goede titel, maar hoe heet het bandje ook alweer?
2: Hoe heet dat bandje nou ook alweer?
0: Dem.
2: Och. Ja, dat is allemaal wel een jaar...
0: Voordat het zo oud is, Pet, heb je het niet slecht gedaan, hoor. Maar dan moet je nog even raden welke er niet bij hoort.
2: Ik denk dat Aretha Franklin ouder is dan de Bee Gees, de Doors en deze.
0: Dat is helaas niet
2: dat
0: goed.
2: Dat is niet goed.
0: Dat is niet goed, nee. Aretha Franklin, de Bee Gees en Them komen uit 1967. En was een beetje in instinken, want de Doors hadden hun... hoogtijdagen in de jaren 60, tot ze het album in de jaren 70 uitbrachten, L.A. Woman. En daar stond de Lover Medley op. Dus die hoort er niet bij.
2: Nou, mag jij kiezen? Ik vind het allemaal eigenlijk wel leuke plaatsen. Dus het maakt me niet zoveel uit.
0: Nou ja, kijk. Ze zijn allemaal leuk en ze zijn allemaal aardig. Maar er is er eentje die echt heel erg goed is.
2: Oké. Toch deze.
0: Als er een excuus is om de Doors te draaien, nou, dan pak ik dat met beide handen aan. Jim Morrison en de mensen. Hier is Lover Medley.

0: Jim Morrison en de mensen, ook wel bekend als The Doors. En in het tweede leven, zomaar vanuit het niets, kwamen ze terug. Net ook deze single Love Her Madly was de ene laatste in de weekendproloog van vandaag.
1: Ja, en dan hebben we ook hier het laatste agendapunt van dit weekend. En dat is het feest in Oude Wetering. Dat is ieder jaar natuurlijk het geval. En dit jaar is dat op 2, 3 en 4 juli. En we beginnen met het straattekenen voor de jeugd op donderdag de 2e. Begint om 3 uur en is op het Schoolhuisplein in Oude Wetering uiteraard. En op diezelfde dag, op donderdag de 2e in de avond om 7 uur... de Tour de Brasem. Nou, dat is een toertocht van plusminus 25 of plusminus 50 kilometer op de fiets. Stap op en doe mee, of je nu jong of oud bent. Fanatiek fietsen, lekker meedoen, dus hartstikke leuk. En dan kun je op vrijdagochtend lekker genieten van een concert met een kopje koffie. Dat is wel voor de 60-plussers, Martin, dus wij mogen nog niet. Bijna mogen we. Vrijdag 3 juli dus om 10:30 en dat is in de Spreng. Aan de Kerkstraat, en de toegang daarvoor is €5. Dan op vrijdag de 3e, en dat begint om 5 uur. Ja, dat is het groot feest hoor. Het Food en Muziekplein. Vanaf 5 uur ben je welkom op het gezellige Foodplein. Laat je verrassen door de lokale horeca met volop keuze uit lekkere hapjes en ook verfrissende drankjes. Dan van 9 tot 12:30 op diezelfde avond op het Schoolhuisplein. Klaar voor de volgende ronde? Nou, nu is het dan tijd voor muziek. Vertrouwd op de oude dekschuit in de Wetering met leuke optredens van de bands Richville, Sexual Chocolates, The Creedence Clearwater Survival. Deze band die bewijst decennia de eer aan de legendarische Creedence Clearwater Revival. Groot repertoire uiteraard, dus dat is een lang optreden. En dan op zaterdag de 4e is de 48e braderie van 10 tot 5 aan de Kerkstraat en de Veerstraat. En dat is ook in Oude Weten uiteraard. En dan sluiten ze er ook weer voor de 48e keer af in stijl. Want tijdens de braderie komt iedereen en alles samen voor een gezellige en bruisende dag. Struin lekker langs de kraampjes. Geniet van de hapjes en lekkernijen.
0: Nou, Pet. En natuurlijk loopt in de mond.
1: Nou, mij ook hoor. En vul die glaasjes, hè, want het is natuurlijk de laatste dag. Dan moet je altijd nog even een versnapering ook alcoholisch nemen.
0: Alhoewel, ik las in de krant dat een heel slecht idee is. Maar goed, ja, dus moeten we dat even negeren.
1: We weten het weer nog niet, hè, jullie. We weten het nog niet. Nou, dat was hem wel een beetje, denk ik, qua informatieve wetenswaardigheden.
0: Ja, de pijp is leeg.
1: De pijp is wel leeg, maar de muziek nog niet, want we hebben nog één plaat voor je.
0: Ja, we hebben natuurlijk nog die extreme clubklassieker voor je, zoals altijd aan het eind van elk uur.
1: Het is wel een hele
0: lekker baslijntje. Ja, gaan we nog wat leuks doen, Wieke?
1: Nou, ik weet dat het gaat een beetje afkoelen. Er komen natuurlijk wat onweersbuien zaterdagavond en nacht. En dan wordt het zondag nog een graadje of 29. Maar vanaf maandag, dinsdag en woensdag, ja, dan gaat het lekker zakken, Martin. 23 graden, dan ga ik misschien wel even naar het strand of zo.
0: Dan wordt het lekker zomerweer.
1: Dan wordt het gewoon echt lekker weer. Wordt het niet zo tropisch warm, dat alles plakt en zo. Gadverdamme.
0: Dan wordt het weer om erop uit te trekken.
1: Nou, ik ga vannacht weer de plaknacht in. Het is wel een van de laatste, gelukkig. En dit is ook helaas de laatste voor vanavond.
0: Ja, het is de laatste voor vanavond. We weten niet zo heel erg veel van de man. Hij heet Steve Shelto. En had niet heel veel hits. Maar dit was er eentje, althans, als je vroeger naar de disco ging. Don't You Give Your Love Away is de laatste voor vanavond. Hey, graag tot volgende week met een speciale non-stop.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the Groove.
12: Can you feel it?
13: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
14: I'll make everything all right.
15: It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or it's in-

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten vanwege het onweer.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Wij zijn een tikkie eigenwijs, maar vooral vertrouwd. Nieuws vanuit jouw eigen achtertuin.
1: Studio Alphen.
0: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is

0: overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: The Dance Decade.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Daar is hij dan weer hier, Martin Wertwijn.
1: Renegades of this time and age. This is a time and age for renegades.

electric knowledge.

Main Squad Night.

0: everybody and dance to the beat.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
2: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.

0: 12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS.

0: NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt-het-vuren te houden.

0: houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en...
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.